Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de EU. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel een deel van de meerjarenbegroting wil vormgeven. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna driekwart afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk ook met onweer. In de ochtend wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah!

Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door

0: landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig, met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat

gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen, blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En het weer, de ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, de steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo op de maan te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna driekwart afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoog gemiddeld met bijna driekwart afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leven...

journalist gestolen. Twee daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere twee inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig, met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Zuid-Limburg krijgt 30 speciale woonzorgzones voor ouderen. Dat is een nieuwe vorm van ouderenzorg. Er komt opnieuw tijdelijke asielopvang voor maximaal 300 personen op het Pinkpopterrein in Landgraaf. En het Oktoberfeest in Sittard waarschuwt voor oplichters die neptickets aanbieden.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Techbedrijven moeten worden verplicht om het delen van kinderporno te stoppen. Daarvoor pleiten 4 kinderrechtenorganisaties. Elke dag worden veel beelden van kinderen die seksueel worden misbruikt online gedeeld, bekeken en weer verder verspreid. Nu kunnen techbedrijven nog zelf bepalen hoe ze die beelden opsporen en verwijderen. Justitieminister Van Weel moet ingrijpen, vinden de organisaties. De droogte afgelopen zomer heeft voor veel schade aan de fundering van huizen gezorgd. Kennisinstituut Deltares schat dat op dit moment 425.000 woningen schade hebben opgelopen. Vooral in gebieden met kleigrond.
3: In kleigebieden zorgt het voor dat de grond wordt gewoon algemeen droger. En klei kan dan gaan krimpen, waardoor ondiep gefundeerde huizen een beetje wegzakken, zeg maar. En ook daardoor schades kunnen ontstaan aan de huis.
2: Ook huizen die op houten palen zijn gebouwd hebben meer last van de droogte. De vrachtprijzen voor ruwe olietankers zijn gestegen naar een nieuw record. De huur van zo'n schip kostte begin deze maand €500.000 per dag. Dat is volgens ING 10 keer hoger dan een jaar geleden.
4: Echt ongekend. En dat hebben we dus niet eerder gezien in de geschiedenis. In 2022, na de invasie in Oekraïne, hebben we ook oplopende tarieven gezien. Maar by far niet zoals nu.
2: De gestegen prijzen hebben alles te maken met de aanhoudende oorlog in Iran en de straat van Hormuz, die daardoor geblokkeerd is. Daardoor zijn olietankers langer onderweg. De vrouw die...
4: Dat hebben we dus niet eerder gezien in de geschiedenis. In 2022, na de invasie in Oekraïne, hebben we ook oplopende tarieven gezien. Maar by far niet zoals nu.
2: De gestegen prijzen hebben alles te maken met de aanhoudende oorlog in Iran en de straat van Hormuz, die daardoor geblokkeerd is. Daardoor zijn olietankers langer onderweg. De vrouw die vorige maand het gezicht werd...

0: paarden de straat op. Het weer nog, eerst regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag wisselvallig met zon, wolken en buien. En het wordt een graad of 15.
1: Stiel heggenschaar, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hoeimakers, Badkamers en Tegels in Oostrum.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Mijn handtas met telefoon en medicijnen is gestolen. De dader draagt een beige jas en heeft een zonnebril op.
5: Diefstal is al vervelend genoeg. Help mee zoeken. Download de Burgernet-app. Hoe meer mensen meedoen, hoe sneller we de dader vinden. Doe ook mee. Download vandaag nog de Burgernet-app.
6: Radio luisteren? Dat wil je natuurlijk in de beste kwaliteit en met de beste ontvangst. Daarom kies je voor een Sendjin. www.sendjin.eu.
7: Groenselenvlaai, kersenvlaai of brommenvlaai. Geniet van de Week van de Vlaai van 12 tot en met 17 oktober. Ook bij uw ambachtelijke bakker. De Week van de Vlaai wordt georganiseerd door de Limburgse ambachtelijke bakkers en de bakkersopleidingen.
6: Sanjin. World Class Radios.

0: Studio in Tudderen.
1: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
2: Deze week maak je in de LA-ochtendshow kans op een relax fauteuil ter waarde van 1500 euro.

0: drie, tik. 1, 2, 3, tik. Shuffle, shuffle, draai. Hoort niks water toe, hè? Ik heb een les gehad van de Jochem van Posten.
1: Dat is wel goed om draaien. Ik weet het niet meer.
0: Ah, dom, ik heb

0: Koya Coast. Ook 24/7 Slave to the Music en Motorcycle. Ratata al. Ja, ja, ja. En Helmut Weissen, goedemorgen.
1: Eén goedemorgen, Pascal en Maarten. Ja, daar zijn we weer. Dans donderdag. Ja, het regent, verregende donderdag vandaag kun je dat noemen. Maar ja goed, dans donderdag, wat is het thema? Dansen. Dansen. Dus wat doen we dan? Dansen in de regen van Koon, in dit geval. Limburgs plaatje. Ik wens je wel een fijne uitzending, Radio.
0: Radio, heerlijk. Ik heb er sowieso wel even draaien, dansen van Koon. Heerlijk om die plaat weer een keer te
2: doen.
0: Ja.
2: Ik zie het dan weg.
0: Ja, zie je het dan weg?
2: Ja.
0: Ik heb zin om te dansen vandaag. Weet je wat het is, hè? Goed, van Helmut Weissen komen we naar onze andere grote vriend. En dat is natuurlijk Culture Frans.
2: Ah,
0: en wat zijn we dan weer?
3: Een mooie.
0: Een mooie Frans.
3: Ja, dag een volg.
0: Dag wel weer.
3: In de dance-style nokhullen.
0: Ja.
3: Oktoberfest vooruitzicht. Brinks.
0: Oeh.
3: Natuurlijk. Een liedje van de Brinks. Zolang de welt zich dreht.
0: Oeh, zolang de welt zich
3: dreht. Lekker foxtrotje.
0: Oh ja.
3: Oh, dan moet je het doen.
0: Ja.
3: Vroeger zijn er al koffie verzorgd, dus dat ook wordt vervrijen.
0: Ja, lekker verhoogd.
3: Altijd bij Hugo rennen nog koffie verzorgd.
0: Super, hè.
3: Dat is ook niet jammer.
0: Radio. Een beetje laat vandaan, maar was zo'n
4: Trouwens, we hadden voor het nieuws nog Jo Oetheidse met Let's Twist Again.
0: Ja, oh, en ja, ik... Ja, is het...
4: Stijverloppelies.
0: Jo. Maar goed, volgens mij is dat Jo die morgen op Jossie te gast is, of niet?
4: Dat klopt. De het zich gekwalificeerd, zoals dat mooi heet.
0: Ja, ik zie van allerlei mensen die ook hebben gehuurd wie voor verder hebben wel te springen vandaag. Maar goed, het kan vandaag nog één finale plek,
4: zeker,
0: hè? Want we hebben gisteren het spel hier alvast neergezet,
4: hè? We gaan het vandaag goed proberen.
0: Dat werd zo, jongens. Ja, fantastisch.
4: Ja, Robert Loek. Footloose speelde augurigheid met de joker met.
0: Ja.
4: Peter Meijer zegt, goedemorgen Maarten en Pascal. Dance donderdag, dan ga ik voor DJ Chesto en Traffic... omdat het donderdag altijd drukker is op de A73 bij knooppunt Tiglia. Valt nu nog wel mee, geloof ik.
0: Ja, valt mee, hoor.
4: Har, ja, vriend. Vriend Har.
0: Is er met zover.
4: Donna Summer, Lady of the Night. Yes. En dan heb ik hier Roger Joris.
0: Ja.
4: Goedemorgen.
0: Wat zei je toch?
4: Vandaag.
0: Ja, wat is toch?
4: Zet maar alvast de pauken klaar.
0: Want?
4: Ze zijn vandaag 27 jaar gelukkig getrouwd.
0: Applausje voor onze jongen, zegt die vrouw.
4: Ja, zie gelukkig ik getrouwd, zegt de bie. daarom Julio en Querbe Mucho.
0: Hoppakee.
4: Ik stuit in de Gypsy Kings. Baila Baila zou ook mogen als ze er al in steekt.
0: Nou, ja, zeker.
4: Iets heel anders. Daar komt onze berenman Wiel mee. Wiel Lawrence.
0: Met?
4: The Girls van Moments and Whatnuts.
0: Always your blaad, jongen. De laatste.
4: Patrick Ubachs. Mendocino.
0: Mendocino. Oké, toch een beetje knallen, hoor. Hoppakee. Zullen we lekker even koffie drinken. Loesten dan Robbie Williams met Something Beautiful. Zo meteen.

0: Dus haar er rekening mee. Marianne, die appmix Pascal, de Knoetsberg. Ja, dat is goed om dat beertje in beeld even te laten zien wat we net hadden hier. Dat mijn oma on Donna Summer. Met Lady of the Night. Ja, ik gooi, ik zit er weer een schepje bij. Ik bedoel, is die, eigenlijk moest u dat doen, hè, Maarten? Die een fan, Donna Summer.
1: Ja, ja, maar ik laat in die knoopbeer nog even zien.
0: Ja, ja. Zo goed, die knoopbeer.
1: Ik vind het zo leuk, laat me ook eens zien.
0: Ja, ja, dat zal. Hey, John, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Pascal en Maarten.
0: Hallo,
2: goedemorgen, Groeiwapjes.
0: Hallo.
2: Ik wens voor iedereen een hele fijne dag verder.
0: Ik ook.
2: Vandaag iets minder weer, maar dat kun je voor verwachten, hè.
0: Ja, ja.
2: Maar vandaag voor de dance donderdag en ik voor Footloose.
0: Ja.
2: Hey, goedjes en dan gaan we hier wat.
0: Ja, welke Footloose?
2: Hoi,
0: die van Velvelski 22 bedoelen ze natuurlijk, hè?
1: Ah, zeker.
0: Nou,
1: Frankie Rutte, die zegt... ja, doe mij die ook maar van Donna Summer.
0: Nee.
1: Ah, zeker. Ja. Dan heb ik hier Jo Oud-Heidse. Die wil dan toch ook maar Footloose horen.
0: Jij denkt het steeds gekker, hè?
1: Ja, ja, ja. En Andy zegt ook Footloose.
0: Footloose, ook Andy. Ja, Andy Footloose. En
1: Elrom, die zegt... New Religion, Baby Rexha, Faithless,
0: maar
1: ook als de Angra al in de lijst staat, want hij kwam eerst met Koenks en Clap Your Hands All Night Long.
0: Oh, dat is ook lekker.
1: Ja,
0: daar komen we erbij zitten. Ga proberen. Nou, we hoorden net al van Helmut Weiser, er zit nou, kom en dans in de regen, vind je van een schoenplaat. Nou, ja. Dat staat toevallig op de lease.
3: Dit is L1. L1.

0: Lekker man, koning die een keer te huren dansen in de regen. Zeker in Bialijn, Mosbuikens, even rekenen mee haaien. Dat is een in-between jeske of een klein dun regenjeske of een ponchootje meeneemt.
1: Dun regenjeske, het is er kaat aan het weer, joh.
0: Is het ook, hè? 16 graden weer vandaag, hè?
1: Hallo.
0: Een poncho. Nou, we gaan het buren straks wel weer voor de rest hoe het zit dan wat donker is in de provincie. Het liep niet een klein beetje waal.
1: Het is ramdonker.
0: Het is ramdonker, ramdonker.
2: Volgloeien, ho.
0: Ho, wat?
1: Ho. Ik kreeg Guido nog binnen. Guido Leenders.
0: Guido Leenders.
1: Vriend.
0: Nee.
1: Donna Summer, Lady of the Night.
0: Echt hoor. Is
1: ja.
0: Het,
1: ja, echt hoor.
0: Het was een beetje, ging held tegen held.
1: Held tegen held.
0: Ja. Loes en de Lady of the Night. Mama Maarten, door hebben ze weer geworden.
1: Ja.
0: Donna Summer is vandaag geboren. Lady of the Night, binnen volgende jaar. Dank voor het stem allemaal.

0: in september.
1: Eerst Halloween. Kom griezelen op onze gigantische Halloween-afdeling. En spiek stiekem alvast tussen 10.000 vierkante meter kerst. Je vindt de kerstdiscounter bij Budgetland in Venlo. Durf jij het al aan?
2: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods Pallen in Wusselen en bespaart tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods Pallen in Wusselen. Alles voor een mooi thuis.
3: Kast-discounter.nl. Groot in kerst, klein in prijs.
4: Tinnemans Keukens. Voor topkwaliteit keukens en design op maat. Plan uw adviesgesprek via tinnemanskeukens.nl.
5: Alles wat je thuis nodig hebt vind je onder één dak bij EP Tummers. Van witgoed en tv's tot kleinhuishoudelijk en multimedia. Al meer dan 100 jaar helpen onze specialisten je graag. Met advies, bezorging, installatie, service en reparatie. Kom langs in één van onze 9 winkels of kijk op eptummers.nl. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
6: Koffie en ik, wij zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub. Een gekmakend lekkere bak vol karakter.
7: Beleef kerst op een grootse en magische manier. Kom samen naar Kerstboulevard Limburg en bezoek de grote kerstshows van Tuincentrum Schmieds en Daniels. Met sfeervolle kerstartikelen en prachtige decoraties. Een dagje uit voor het hele gezin. Kijk op kerstboulevardlimburg.nl en dan hop hop naar Vlodrop.
6: Huub's lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.
7: Kom en ontdek Kerstboulevard Limburg. Hop hop naar Vlodrop.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
10: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
11: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
12: Nee, ik heb een leiding geraakt.
11: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
13: Ah, hier kan het.
11: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
10: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
14: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
15: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
14: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
16: Dit is het LN Nieuws van Maarten.
17: In Valkenburg is de eerste stap gezet naar een nieuwe vorm van ouderenzorg. Daar is een ontmoetingsruimte geopend als onderdeel van een zogeheten woonzorgzone. Ouderen kunnen er langer zelfstandig blijven wonen met zorg en voorzieningen dichtbij. Een van de initiatiefnemers is Petra Lambers van Deltaplan Maastricht-Heuveland.
18: Het zijn plekken waar het makkelijker wordt voor ouderen om goed te blijven leven. En dat gaat aan de ene kant om een fijne woning. Dat gaat over plekken waar je elkaar kunt ontmoeten. Dat gaat over plekken waar je leuke dingen kunt doen. En als er een keer zorg nodig is, dat die zorg ook in de buurt is.
17: Het project moet de gevolgen van de toenemende vergrijzing opvangen. In Maastricht en het Heuveland moeten in totaal 30 van dat soort zones komen. Er wordt ruim €33 miljoen in geïnvesteerd. Op het Megaland-terrein in Landgraaf komt opnieuw een tijdelijke opvang voor asielzoekers. Er is plek voor maximaal 300 mensen. De opvang begint in november en loopt tot mei volgend jaar. Vanaf september volgend jaar volgt dan een tweede opvangperiode. Evenementen zoals Pinkpop kunnen gewoon doorgaan. In 2023 werden op dezelfde plek ook al asielzoekers opgevangen. De organisatie van het Oktoberfeest in Sittard waarschuwt voor oplichters. Via sociale media worden neptickets aangeboden. Soms zelfs voor evenementen die gratis toegankelijk zijn. Ook worden ondernemers benaderd met valse facturen, verstuurd vanaf een e-mailadres dat sterk lijkt op dat van de organisatie. Volgens het Oktoberfeest neemt het aantal oplichters toe. Bezoekers wordt aangeraden alleen kaarten te kopen via de officiële webshop of ticketswap. De gemeenteraad van Peel en Maas wil dat de provincie harder optreedt tegen de stankoverlast van drogerij Van de Weijer in Panningen. Alle partijen steunen een brief aan de provincie. Omwonenden klagen al jaren over de stank. Sommigen kunnen daardoor niet buiten zitten en houden ramen en deuren gesloten. Eerdere maatregelen hebben volgens de gemeente nauwelijks geholpen. Het weer in Limburg. Vandaag wisselen wolken en opklaringen elkaar af met af en toe een bui. Het wordt maximaal 16 graden.
0: Dan even alleen verkeer, wat is behoorlijk drukke ochtendspits. Op de A2 in noordelijke richting vanaf Nederweer tot Leende, lange file, vertraging meer dan een half uur. A73 in noordelijke richting de randweg Venlo, 15 minuten. En de A67 van Asten tot en met Eindhoven, ook daar 15 minuten vertraging.
19: Hey, listen up, y'all. This room's a mama. Hit it.

0: weekje wat we nog hebben. Even naar de plekken waar Free, hier bij alleen in de hele ochtend show. Vanmorgen wat geven we weg. Een relaxed fortuin te waarde van 1500 euro.
1: Wow!
2: Ja, hallo!
0: Ja, wat? Zo meteen gaan we ook even oefenen, want we hebben natuurlijk iets fantastisch voor vandaag, voor morgen. Voor het eindspel. Gewoon met vier personen spelen, maar net voor Agro gewoon nog even bekendmaken wat vandaag de opgave is. Oftewel, wie wil verder gaan springen uit de aaienfortuin van Maarten? Eerst is het tijd geworden voor
3: L1 Media Overzicht.
0: Tweede Kamerleden willen duidelijkheid over de rente op de studieschuld. Gisteren ging die rente flink omhoog, terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling is. Maar het plan van het kabinet voor een maximumrente van 2,5% is nog niet klaar. En dus ging de rente gisteren boven die grens. Pro en het CDA wil uitleg.
4: Kijk, in een brede vindt het CDA gewoon, als je kijkt naar de leenstelselgeneratie, dat zij echt wel in een moeilijke positie zijn gekomen door dit leenstelsel. Dus ik vind het gewoon belangrijk voor hen dat er duidelijkheid komt.
5: D60, CDA en de VVD hebben gezegd, we willen een renteplafond. En ik denk dat het daarom ook belangrijk is om gewoon te horen van de minister. Ja, gaat dat gebeuren? Ja of nee?
0: Vanmiddag debatteren ze over de rente met de minister.
2: We hadden het vanochtend hier al over, hè. Het herfstweer lijkt aangebroken, maar de gevolgen van de droogte zullen we nog lang voelen, hoor. Geldt zeker voor de mensen die na hun zomervakantie scheuren ontdekten in hun muren. En dat zijn er best veel, merken bouwbedrijven die volop worden gebeld met vragen over reparaties aan funderingen van huizen. Zoals deze man.
6: Toen we vorig jaar terugkwamen van vakantie, toen was die lijn in één keer tot bovenaan de hoek doorgetrokken. Je weet niet hoe snel zich dat ontwikkelt. Je weet ook niet precies wat je eraan moet doen. Hè? Welke techniek voor dit probleem, voor dit huis, de juiste oplossing is. En je weet niet of je het kunt betalen.
2: Nou, wordt gedacht dat zo'n 425.000 woningen schuld aan hun fundering hebben. Vooral in gebieden waar huizen op houten palen staan of op klei zijn gebouwd.
0: En alle techbedrijven moeten worden verplicht om het delen van online seksueel misbruik te stoppen. Dat eisen vier kinderrechtenorganisaties die een campagne zijn begonnen. Elke dag worden enorm veel misbruikbeelden online gedeeld, bekeken en verspreid. Bijvoorbeeld via sociale media en internetfora. De kinderrechtenorganisaties willen dat de minister in actie komt en de platforms verplicht op te treden.
7: Er wordt nu al 4 jaar lang onderhandeld in Europa over wetgeving die heel specifiek gaat over het bestrijden van online seksueel kindermisbruik. Minister Van Wil zit aan de onderhandelingstafel in Europa. En wij roepen hem dan ook echt op om zich maximaal in te zetten dat deze wetgeving er komt.
2: Een walhalla voor mensen die graag hun eigen kleren maken in Groningen. Daar was gisteren het stoffenspektakel. Ik had er nog nooit van gehoord. Zeker 140 verkopers brachten hun nieuwste stoffen mee. Deze verslaggever van onze collega's van RTV Noord keek dan ook zijn ogen uit.
8: Vrouwen genoeg hier, hè?
9: Ja, is wel leuk voor jullie, hè?
8: U bent een man, toch echt?
9: Ja.
8: Tussen al deze vrouwen, want dat valt op, er zijn heel veel vrouwen hier.
10: 10 jaar geleden geen mannen überhaupt, maar het wordt steeds meer.
8: Dit hebt u ook zelf gemaakt?
10: Samen met moeders.
8: Alles is zelf gemaakt?
10: Ja. Mijn onderbroek niet.
9: Dit is een van de populairste stands. Kijk, glitters. Ik hou van glitters. Als ik te snel ga, moet je het zeggen, hè?
2: Ja, wie ook wel eens naar zo'n stoffenspektakel wil, kan vanaf morgen, ik weet dat jij er graag naartoe gaat, naar Ahoy in Rotterdam.
0: Ah ja, ik heb nog wat stoffen nu voor het
2: Oktoberfest.
0: Ja, het was de Lofferpekske, zeker. Wat gebeurt er meer op deze donderdag, de 8e? Zometeen gaan we doorpraten met Rijkswaterstaat over alles wat er vanavond staat te gebeuren voor de eerste afsluiting van de A2.

0: Blue Skies.
1: Nou, volgens mij is dat in een hartje, jongens. We naar boven kijken. Niet vandaag. Alleen maar regen en regen. Trouwens, op behoorlijk wat files. A2 in noordelijke richting vanaf Neder-Weer tot Leende. Vertraging meer dan 3 kwartier. A73 in noordelijke richting Randweg Venlo, 20 minuten. Ook zuidelijke richting op de A73. Komen daar dan richting het Vondel, de A2 op 10 minuten. En de A67 vanaf Assen tot en met Eindhoven. 5 minuten vertraging op dit moment. Nee, maar 5. Zeg ik nu, 15 minuten vertraging.
0: 15?
1: Sorry.
0: Dat is wel lang, hè?
1: Ja, het is behoorlijk druk deze ochtend. We gaan eens even kijken naar de weerwaarneming. Ja. Ik denk aan dingen duister.
0: Het is behoorlijk duister. Het meest duistere plekje van de weerwaarnemingen is toch in de Grashoek bij André van Maris.
2: Ik heb Pascal en Maarten op deze donderdagmorgen vanuit de Grashoek de weerwaarneming. Het regent op het moment behoorlijk in de Grashoek. Dit afgelopen nacht ook flink geregend. Ja, van bewolking kunnen we weinig zeggen, want het is nog totaal donker. Maar ik denk dat het ook wel helemaal dicht zal zitten. Er is ook meer wind vanmorgen. En het zal in de loop van de dag nog wel een beetje meer gaan weren. Ik zal vandaag toch de nodige buien mogen verwachten, denk ik.
1: Nope.
2: Een regenachtig herfstdagje, zullen we maar zeggen. Koud is het niet echt vanmorgen. En in de loop van de dag zo'n 16, 17 graden, daar moeten we het vandaag mee doen. De zon is al wel verstekt naar de grond vandaag, denk ik.
0: Denk het al.
2: Maar goed, we wachten het af. Ik wens ook in de studio nog wel een hele mooie dag. En radio.
1: Radio, het is alles is verregend, hè. Het is ongelooflijk. Nou, maar ook duister in de provincie. Jongens. Maar goed, dan te bezorgen dat we zo meteen nog het positiviteit erin horen in de studio. En het heeft ermee te maken dat we eerst straks gaan kwalificeren voor een finale plek voor morgen.
0: Ja.
1: Voor de relax fortuin te waarde van 1500 euro. Van de Grashoek, gewoon nog.
0: Maastricht aan Airport.
1: Ach, helemaal.
0: Want daar staat Helmoet Weisse weer op het dak.
3: Oh. Een goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Leen Show. Hier de weerwaarneming vroeg vanuit Maastricht Airport. Starten we naar het zuidoosten, starten met half tot zwaar behoorlijk weer. Wat verder opvalt, dat het een stuk donker is dan gisteren en de afgelopen dagen rond de tijdstip. Ook zien we af en toe van die blauwe plukken tussen de wolken doorheen schijnen. Als we van zuidoosten richting oosten gaan, is dat een lakenpak. Daar zal achter 3 kwartier de zon zijn afwachting proberen te maken. Die die reis om 7:48 zal starten en vanavond rond 1900 uur die reis zal eindigen. Vanuit het oosten richting noorden, ja ook daar hetzelfde lakenpak. Licht tot zware bewolking, donker bewolking die daar goed waarnemer is. We hebben vandaag te maken met een matige noordwestenwind met behoorlijke windvlagen. Temperatuur 13 graden, maar door die windvlagen is het een stuk kouder. Momenteel is het droog, beloofd voor de ochtend niet droog te blijven. Dus denk toch in die petparaplu en poncho. Ik wens jullie verder een fijne dag en fijne uitzending toe. Radio Wacht.
1: Radio Wacht, nou, die biedt er niks in zin door. Hartstikke gries, hè.
0: Moest
1: een beetje, moest een mat meenemen om een beetje door de missen in te vliegen hier. Oh, die al die wolken door. Maar goed, dat hebben we weer gehad. Helmoet Weisse vanaf Maastricht Aachen Airport. En dan komt er nog één enemy, dat is Petertje Meijer.
0: Ja, natuurlijk. En door is het al get licht.
4: Goedemorgen Maarten, Pascal en luisteraars Alleen Radio. Hier de weerwaarneming vanuit Blerik richting Venlo. Ja, het is een hele andere ochtend dan dat we gewend zijn. Er is veel regen. Er is wind uit noordwestelijke richting, kracht 3 à 4. En tot een uur of, ja, zeg maar in de voormiddag blijft het nog regenachtig. Ja, dan wordt het wel weer droger. En dan zal het zonnetje misschien ook af en toe doorprikken, maar de wolken zullen zeker aanwezig blijven. Voor de rest, ja, maximaal een graadje of 16. Dat is natuurlijk ook even anders dan wat we gewend zijn. Maar maak er toch een mooie dag van. En tot morgen.
1: Radio, als je wel, ja. Tomaas Breuk al fijn verlegen zal, hè? Dat ziet er mooi
0: uit, ja.
1: Dat zit er positief uit. Nou, dat hebben ze allemaal gehad vandaag, Maarten.
0: Hebben ze allemaal gehad.
1: Als je ook denkt van, goh, ik woon een keer weer waar iemand zien, dat kan heel simpel. Geef ze even naar de L1 app, download ze even. Als ze dat nog niet gedaan hebben, rechtsbovenin staat app ons, klik ze op L1 Radio. En dan kun ze vanzelf de WhatsApp-omgeving van ons. En dan kan ze een filmpje sturen, even horizontaal filmen, en dan komt het allemaal goed.

0: Chance of Maybe alleen. 8 minuten voor 8 geboren en het gaat erom spannen. Heel veel mensen hebben zich al gekwalificeerd. Nou, heel veel. 1, 2, 3. Je moet er nog geen bier komen. Dan hebben we er morgen weer die Biossi in de studio gaan strijden voor iets prachtigs. Jo, het heetste kump langs. Monique, Oetgelen en Jeffy van Opperruiver. De kump bij ons langs morgen. Dan moeten ze wel op tijd vertrekken. Want morgen is natuurlijk wel dat de A2 is afgesloten.
1: Dat is hoor.
0: Ja, ja, ja. Achter mij steden een prachtige fauteuil. Best etel.
1: Dat is mooi rood. Is die eerlijk?
0: Hè, wat is ze?
1: Mooi rood is niet eerlijk.
0: Als het helemaal wet, ze relax voor tijd. Maar goed, dik en ze winnen. En wat we dat doen? Ontzettend gewoon loesteren. Doen we al de ganse week dat we Maarten op de Ajoerwetse partij zitten. Ja. Voor de verre uitspringen, zo aard is het. Als ze zo meteen huurt, wie wil verre dat het zien? Geef het een geliek door via de L1 app. En zorg wel dat ze bereikbaar bus. Doe het met die in hoor, want als we die bellen en dan neemt ze niet op, dan is net geen angst doen. Dan heb ze pech, alleen is ze de uitzending kums. Hier komt de opgave van vandaag.
2: Hoeveel veren springen uit onze oude fauteuil? Luister goed. Geef een antwoord

0: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Op zoek naar jouw volgende citytripbestemming? Ontdek Liebeckerplatz Essen. Een enorme keuze aan fashion, beauty en techniek. Allemaal onder één dak. Shop bij merken als Zara, Douglas en Mediamarkt. En nog veel meer. De beste plek van Essen. Liebeckerplatz Essen. Kom langs en beleef het zelf.
3: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
4: Houd misdaad uit je buurt.
3: Luister nu naar onze podcast kijkniet weg.eu.

0: haast alle meubels. Beter meteen naar Porta.
1: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Jong PSV. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
2: Voor een heerlijk dagje shoppen ga je naar Trefcenter in Venlo. Bij Trefcenter vind je echt alles op één plek. Stijlvolle meubels, alles voor in de tuin of gewoon al jouw dagelijkse boodschappen. Je treft het hier, we zien je snel bij Trefcenter in Venlo.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: De zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
5: Doei doei!

We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Zuid-Limburg krijgt 30 speciale woonzorgzones voor ouderen. Dat is een nieuwe vorm van ouderenzorg. Er komt opnieuw tijdelijke asielopvang voor maximaal 300 personen op het Pinkpopterrein in Landgraaf. En het Oktoberfeest in Sittard waarschuwt voor oplichters die neptickets aanbieden.
1: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Techbedrijven moeten verplicht worden om kinderporno aan te pakken. Dat vinden vier organisaties voor kinderrechten. Nu kunnen bedrijven zelf bepalen of ze kinderporno opsporen en tegenhouden. Justitieminister Van Weel moet in actie komen, vinden de organisaties.
3: Er wordt nu al 4 jaar lang onderhandeld over wetgeving die heel specifiek gaat over het bestrijden van online seksueel kindermisbruik. Minister Van Weel zit aan de onderhandelingstafel en wij roepen hem dan ook echt op om zich maximaal in te zetten dat deze wetgeving er komt.
2: Sommige bedrijven grijpen vrijwillig in als ze merken dat kinderporno rondgaat. Door natuurherstel moet de Rotterdamse haven weer van het stikstofslot worden gehaald. Nu kunnen bedrijven niet uitbreiden vanwege milieuregels. Het kabinet stelt volgend jaar 50 miljoen euro beschikbaar voor herstel van kwetsbare natuurgebieden in de omgeving. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. Volgens het Wereld Natuurfonds zijn populaties van wilde dieren sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat komt doordat sommige populaties sterk achteruit gaan, terwijl andere juist toenemen. Dat laat zien dat natuurherstel mogelijk is, zegt het WNF.
4: Het verschilt per soort eigenlijk wat er nodig is om een soort terug te laten komen. Maar dat heeft inderdaad te maken met gerichte bescherming van wat die soort nodig heeft en het leefgebied.
2: Volgens het WNF zijn onder meer duurzamere voedselproductie en een snellere energietransitie nodig om bedreigde populaties te herstellen. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de al maar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5.
5: 2/8, dit is L1 met verkeersinformatie. Behoorlijk druk deze ochtend. A2 in noordelijke richting vanaf Nederweer tot Leende. File met een vertraging van 3/4. A73 in noordelijke richting de randweg Venlo. Vanaf Belfeld sta je al stil in de file 20 minuten. A73 in zuidelijke richting vanaf het Vonderen de A2 op 10 minuten. A67 vanaf Asten tot aan Eindhoven 20 minuten. En ook op de A76 bij Nut, daar loopt het helemaal vast.
6: Scoren met
5: de A2 in noordelijke richting vanaf Nederweer tot Leende. File met een vertraging van 3/4. A73 in noordelijke richting de randweg Venlo. Vanaf Belfeld sta je al stil in de file 20 minuten. A73 in zuidelijke richting vanaf het Vonderen de A2 op 10 minuten. A67 vanaf Asten tot aan Eindhoven 20 minuten. En ook op de A76 bij Nut, daar loopt het helemaal vast.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt.

0: is de enige orthopedische kliniek in Europa die zich volledig richt op heup- en knieartrose.
1: Vanaf het eerste gesprek tot je herstel begeleiden we je stap voor stap.
2: Corto Clinics, persoonlijke aandacht tijdens je hele zorgpad.
3: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
4: Techniek van Hoppenbrouwers houdt je huis draaiende. Warmtepomp, cv-ketel, airco of thuisbatterij? Wij hebben het voor je. Kies voor de beste installaties, advies op maat en service en onderhoud. Voel je helemaal thuis in je huis met Hoppenbrouwers. Thuis in techniek.
3: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
4: Hoppenbrouwers. Thuis in techniek voor heel Limburg.
5: Voordeeluitjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf 39 euro per nacht.
6: Voordeeluitjes.nl.
7: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
5: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
6: Voordeeluitjes.nl.
8: Dit had ik niet verwacht. Zoveel keuze, zoveel mooie meubels direct op voorraad. En die banken. Kan die ook in een andere kleur? Ja? Budget Home Store. Meer dan je verwacht.
9: Soms heb je een plek nodig die je even laat ademen. Waar schoonheid, vakmanschap en verhalen je onverwacht raken. Mazeik doet deugd. Ontdek meer op visitmazeik.be.
8: Budget Home Store. Meer dan je verwacht. Kijk op budgethomestore.nl.
10: Deze week maak je in de LA Ochtendshow kans op een relax fauteuil ter waarde van 1500 euro. Wakker weren, wakker blijven. Dit is de LA Ochtendshow.
11: Dit is LA. De LA Ochtendshow.
12: Ochtendshow.

in the streets. Stel je voor dat ze gaan dansen op de snelweg, de A2. Nou ja, goed. Zien we een paar mensen die gaan dansen. Dat zal zien maandagmorgen om 4 uur, want dan is hopelijk alles opgelost. We gaan het erover hebben voor de werkzaamheden komend weekend in Bialijn. Ach, even lekker wakker weer met Pascal en Maarten. Ja.

0: hey, weet ze wat, Maarten, het is ongelooflijk dat veel mensen misschien nog gedacht hebben dat de A2 in zuidelijke richting op toe was. Want we waren bijna gans alleen op de snelweg, hè?
1: Ja.
0: Dat is bijna nergens te zien. Alleen in noordelijke richting, daar reden wel ontzettend veel mensen. Want ja, we hebben er wel meegekregen. Ook in de media, overal staat er wel te lezen. Is er wel te zien, zijn er filmpjes, noem maar wat op. Wie vanaf vanavond de komende weekend de A2 op moet, die kan maar beter even goed opletten. Vanavond om 9 uur begint opnieuw een grote afsluiting van de A2 tussen het Vondrink en Kerensheide. Eerst alleen richting Maastricht, maar vanaf morgenavond gaat de snelweg in beide richtingen dicht. Rijkswaterstaat kon onder meer 2 viaducten slopen en werkt aan de verbreding van de snelweg. En de afsluiting duurt tot maandagochtend 5 uur. En de extra reistijd kan oplopen tot meer dan een uur.
2: Ja, we hebben Alexander Dekkers van Rijkswaterstaat bij ons in de studio. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Lekker vroeg, hè?
3: Ja, en wat kunnen jullie goed zingen?
0: Ja, bijgewit, hè?
2: We hoeven niet iedere dag.
0: Dan,
3: ja,
0: net
3: ja,
0: niet voor ze vol op, maar voor de rest.
2: Maar laten we even naar die A2 toe gaan.
3: Ja,
2: want daarvoor ben je hier.
3: Ja.
2: Waarom moet die A2, want een heleboel mensen zullen het toch nog niet weten, dit keer al op donderdagavond dicht?
3: Ja, vorige keer was het zo, vorig jaar, dat het echt een weekendafsluiting was.
2: Ja.
3: Nu is het een verlengde weekendafsluiting. Heeft eigenlijk te maken met het gebrek aan personeel. Het is heel moeilijk om al die mensen bij elkaar te krijgen. En in Limburg is ook niet de enige plek, zeg maar, in dit land waar gewerkt wordt. Dus op andere plekken wordt ook gewerkt. Dus
2: ja,
3: om alles geregeld te krijgen en de roosters kloppen te krijgen, is het verlengd richting de donderdagavond.
2: Ja, maar komen er dan allerlei mensen uit het hele land hier naartoe?
3: Ja, ja. Je moet je voorstellen dat er in ploegen wordt gewerkt van 300 man. Dus dan heb je het echt over heel veel mensen die dan dag en nacht werken daar langs die A2 vanaf vanavond al.
0: Het lijkt me nog wel spannend, want morgen is gewoon natuurlijk ook een gewone werkdag. Hoe gaat het dan met de verkeershinder? Hoe wordt verwacht?
3: Ja, dat is voor ons ook wel een spannende. Vorig jaar was het dus alleen de weekendafsluiting. Mm. En nu komt daar die vrijdag eigenlijk bij. Hè? Dus vanaf vanavond 9 uur wordt de weg afgesloten vanaf het Vonderen naar het zuiden toe tot aan Roosteren. Dus ik zou ook willen oproepen eigenlijk aan iedereen die nu in de auto zit op die A2... en je denkt van, ja, dat ga ik morgen weer doen. Ja, alsjeblieft, zoek een alternatief. Je kan misschien nog wel naar het noorden rijden, richting Eindhoven. Maar ja, als het goed is, moet je ook nog een keertje terug naar huis, richting het zuiden wellicht.
2: Ja,
3: En dan kom je dus die wegafsluiting tegen.
2: Maar hoor ik jou nou zeggen dat die vanaf het Vonderen tot aan Roosteren dicht is en daarna tot het zuiden weer open?
3: Ja.
2: Dus vannacht...
3: Het gedeelte.
2: Dus je kunt komende nacht nog wel, zeg, vanaf Roosteren naar het zuiden.
3: Naar het zuiden.
2: Ja, ja,
3: ja.
0: Goed, veel mensen vragen zich natuurlijk wel af, wat gaat er nou precies gebeuren? Kunnen we het even uitleggen, meneer Dekkers?
3: Nou, dat kan, maar het zijn op 25 plekken gaan wij werkzaamheden uitvoeren langs het hele traject. En het traject is 18 kilometer lang. De mensen die daar dagelijks voorbij rijden, die zien die werkzaamheden ook wel, heb ik het idee. We hebben de laatste tijd wel eens gesproken over de ingekorven vleermuis. Misschien weten we dat nog.
2: Ja.
3: Daar worden 4 nieuwe faunapassages voor aangelegd. En daar gaan we dus deze weekendbreek mee beginnen. Als we dan maandag over die A2 rijden, zien we nog niet 4 nieuwe faunapassages natuurlijk. Dat, zo snel gaat het niet. Maar het is wel zo dat we beginnen met de verteringswerkzaamheden voor die faunapassages. En die komen bij Roosteren, daar komen er 2.
2: Ja.
3: Bij Eurmond en bij Born. Met de mooie naam Born to be Wild. Misschien weten we het nog wel.
0: Dat is heel mooi, ja. Ja. Nou, vandaag is het een beetje een regenachtige dag. Ik kan dat niet nog goed in deze gooien.
3: Nou, de werkzaamheden gaan gewoon door. We hebben ook een reserveweekend altijd voor dit soort dingen. Nou, dan moet je denken aan hevige regenval, storm, sneeuw.
2: Ja.
3: Nou, dat is dit weekend gelukkig niet. Het is wel een beetje regenachtig. Ja, liever niet natuurlijk, maar de werkzaamheden kunnen gelukkig gewoon doorgaan.
2: Nou rijden wij iedere dag over die A2.
3: Ja.
2: En wij vragen ons bijvoorbeeld af, wat gebeurt er met die brug in Roosteren?
3: Welke brug in Roosteren?
2: De grote brug die over de A2 heen gaat. Want daar zijn ze dus nu met die ecoviaducten bezig, hè?
3: Ja.
2: Maar dat is nog die grote brug die naar de België gaat, zeg maar. Nee. Daar ben je even over gevraagd.
3: Ja, ik denk het wel. Welke brug bedoel je?
2: Ja, dus
3: de Kelpenbrug, of niet?
0: Nou, maar zeg, de brug.
3: Ja. Ja, nou, die wordt niet aangepakt. Dat zit niet in de scope.
2: Nee. Oké, dus die blijft gewoon staan.
3: Ja.
0: Nou, dat zijn enkele zaken waar we het zo meteen nog even over moeten gaan hebben hier bij meneer Dekkers van Rijkswaterstaat, die vanaf toe de gast is bij ons hier in de Ellen of the Show. Om even te praten over de weekendafsluiting die eraan staat te komen. En nog veel meer. En er zijn van allerlei tools voor te gebruiken,
2: nou,
0: waardoor je gewoon op de hoogte kunt worden gehouden. Dat gaan we zo meteen meemaken hier in de Ellen of the Show.
4: In

0: Shannon Spiro, The Great Expectation en Ellen Ofton Show. Cirkelt 8 oktober 2026, want dan hebben we toch te maken met grote afsluitingen. De A2 gaat vanavond voor de eerste keer dicht. Gaat nog een paar keer gebeuren. Daarover spreken wij vandaag in de Ellen Ochtend Show met Alexander Dekker van Rijkswaterstaat. Meneer Dekker, ja, we hebben het al gehad. Ik neem aan dat er ook een flinke mediacampagne vasthoudt. Want u komt ook al binnen met allerlei zaakjes, kleine kaartjes, noem maar op. Wat heeft u allemaal uit de kast getrokken om de mensen gewoon erop attent te maken wat u allemaal gaat doen de komende weekend?
1: Nou, heel veel. Je hebt nu inderdaad een zogenaamde Z-kaart in je handen. Die hebben we uitgedeeld bij de benzinestations. Die kunnen de mensen daar ophalen en dat je de omleiding zo goed. Dus dank je wel. Dat is goed over nagedacht.
2: Ook in andere talen te downloaden, zie ik.
1: Ja, ook dat. Je hebt daar de omleidingsroutes. Er wordt wat verteld over de kortingsactie van NS en Arriva. Ja. Dus mocht je morgen toch op pad willen of dit weekend, boek een kaartje bij NS of Arriva met 50%. Dat kan normaal nooit in de spits. En nu wel, dus dat is hartstikke fijn. Ja. We zijn bij winkelcentra geweest om die dingen ook uit te delen. Je kunt het hele weekend ook volgen, de werkzaamheden. Er zijn 3 livestreams, dus je kunt gewoon lekker vanuit je luie stoel gaan kijken naar de werkzaamheden. Op 3 plekken hebben we camera's opgehangen.
2: Website van Rijkswaterstaat.
1: Op de website van Rijkswaterstaat, om precies te zijn, a2vonderen-heide.nl. Dat is de projectpagina. Mm-hmm. Dat is een live blog. Ja, en van tevoren proberen we de mensen natuurlijk zo goed mogelijk mee te nemen in alles wat we doen. Ja. En vooral de oproep, ja, zoek een alternatief. Blijf thuis. Als je de weg echt niet op hoeft, doe het dan niet.
2: Of ga richting het noorden.
1: Nou, als je al in het noorden bent, dan.
0: Ja. Nou, vooral dat, want dat is wat mensen natuurlijk ontzettend veel interesseert. Hoe zit het met die omleidingen? Want er zijn zelfs omleidingen via België en Duitsland. We zitten natuurlijk in een heel smal stukje Nederland hier in Limburg. Ja, en wat adviseert u morgen van mensen die vanuit Midden-Limburg naar het zuiden moeten komen?
1: En dat maakt het natuurlijk ook wel gelijk een beetje moeilijk. Voor het internationale verkeer zijn van die hele grote omleidingsroutes. Mm. Dus dan ga je gelijk richting Antwerpen, of als je naar Rotterdam wil, of via Duitsland natuurlijk. En als je echt de weg op moet, bijvoorbeeld, ik kan me zo maar voorstellen dat je in de zorg werkt, ja, dan ontkom je er denk ik ook niet aan. Ja, dan ben je afhankelijk van de provinciale wegen eromheen, bijvoorbeeld de N276. Maar als veel te veel mensen daarvoor kiezen, ja, dan loopt het daar ook vast. En dat willen we natuurlijk niet.
0: Nee. We hebben dit keer over een hele grote afsluiting, maar het is niet de enige die we hebben.
1: Nee, het is in een rij van 7. Eentje hebben we dus al gehad. Dat was vorig jaar. Nu dus dit weekend weer 1. En de volgende die staat gepland in maart volgend jaar. Ja. Dus dat is eigenlijk over een paar maanden al. En volgend jaar nog 1. En zo gaat dat dan door tot eind 2029.
2: Want dat
1: dan
2: zijn weer weekendafsluitingen?
1: Dat zijn als het goed is gewoon weer weekendafsluitingen. In totaal hebben we 7 weekendafsluitingen.
0: Maandagochtend moet het klaar zijn om 5 uur. Maar we weten ook van de vorige keer dat toch wel problemen zijn geweest. Onverwachte problemen met de ondergrond. Hebben jullie daarvan geleerd?
1: Ja, we gaan hopen natuurlijk dat dat nu niet meer gebeurt. Dus ik ga ervan uit dat dat euvel zich niet meer voordoet. Ja. En dat de weg gewoon op maandag 5 uur weer open is.
2: Ja, en ik heb ook begrepen dat je dan maandagochtend na 5 uur... dat je dan ook over nieuwe wegvlakken gaat rijden.
1: Ja, op 2 delen is het toch net een beetje nieuw voor de bestuurders. Bij Echt en bij Eurmond. Dan rij je over 1 kilometer nieuwe wegdek. Ook over het nieuwe tracé, als we dat zo mogen noemen. En wat je ook ziet is, ik mis wat. Want er worden ook 2 viaducten die niet meer gebruikt worden. Die worden gesloopt bij Born. En tussen Sittard en Berg heb je nog een viaduct. Mm-hmm. Wat ook gesloopt wordt. De nieuwe viaducten zijn al in gebruik daar. Dus die gaan weg.
2: Nou, dus daar merkt het verkeer qua doorstroming niet zoveel van.
1: Qua doorstroming niet. Maar wel zoiets van, hé, hier was iets. Ja. Maar het is er niet meer.
0: Goed, de grote militaire operatie kunnen we het eigenlijk wel noemen. Wat er komende weekend allemaal staat te gebeuren. Ik neem aan dat wij gewoon maandagochtend even met u contact opnemen om te kijken hoe dat allemaal geweest is. Tot slot, even resume. De mensen, als ze zeggen van nou, waar kunnen we alles vinden als we nou eventjes niet allemaal op een rijtje hebben van wat er allemaal moet gebeuren, waar we rekening mee moeten houden.
1: Alle informatie is terug te vinden op de projectpagina van dit project. Dat is a2vonderenkerenzijde.nl. Als je dit weekend besluit, nou, ik wil het eigenlijk wel gaan volgen. Nou, graag. Blijf wel thuis. Dus. En doe het vanuit je luie stoel. Ja. Dat kan allemaal gewoon via deze site. En er zijn ook 3 plekken. Dat kun je ook allemaal teruglezen op die projectpagina. We hebben uitkijkpunten gemaakt. gemaakt. Dus kom dan met de fiets of lekker te voet. En dan kun je zien hoe een viaduct bijvoorbeeld gesloopt wordt.
0: Alexander Dekker van Rijkswaterstaat, dankjewel en ontzettend veel succes.
1: Dankjewel.
0: Voor de maandag weer terug bij ons hier in de Ellen Ochtend Show. En morgen zullen we even praten wie dat de ontwikkeling is geweest van vanavond. Maar de vanavond gaat van hier al eens een keer dicht. En check het allemaal en ook op de site van LA News. Toch over dat we bij.

0: opdracht geven. En dat is de opgave aan als het goed hups. Denk, kunnen ze misschien straks bij ons in de hoedzending. En als ze dan wets te vertellen wieveel veren er gesprongen zien in de iRelax fortuin. Dan hopen we dat we die morgen kunnen zien. Ondanks al die vertragingen die er misschien toch wel gaan komen. Met de laatste route van A2. Maar goed, we gaan wel wat meemaken. En dan moesten we vanmorgen het finale spel met ons gaan spelen. Nog één keer laten we Maarten zitten op de iRelax fortuin en gewoon de veren eruit springen.
1: Hoeveel veren springen uit onze oude fauteuil? Luister goed. Geef het antwoord nu door via de L1-app. Wie weet ben jij vrijdag de winnaar van een gloednieuwe relaxfauteuil. Ter waarde van 1500 euro.
2: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Geprint op haast alle meubels. Beter meteen naar Porta.
1: Stap in de wereld van lichter lopen. Met het comfort van een paar gloednieuwe Rieker-schoenen. Die zien er niet alleen modieus en stijlvol uit, ze wegen ook bijna niets en zijn heerlijk flexibel. Waardoor je stap na stap lachend de dag doorkomt. Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker. In Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.
2: Vrijdag 16 oktober koersen Eneco Tour door Zuid-Limburg. Beleef de spectaculaire etappe van Sittard naar Waterslij. Bezoek gratis diverse events op het Tom Dumoulin Bikepark en de finish in Waterslij. Check enecotour.nl.
3: Koffie en ik, wij zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, oh, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub. Een gekmakend lekkere bak, vol karakter.
4: Sarah viel 54 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
5: De levenskwaliteit die ik door de operatie heb gekregen is echt het stukje energie.
4: Onze begeleiding naast de operatie maakt het verschil. Ook op het gebied van voeding en beweging. Verander je gewicht, verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
3: Hups lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.
6: Stiel kettingzaag? Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
9: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
10: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
11: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
12: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
13: Gebruik maken van het verkeer op dit moment. Veel lange files gaan we zo meteen al luisteren. Eerst naar het nieuws uit Limburg.
14: Ja, want in Valkenburg is de eerste stap gezet naar een nieuwe vorm van ouderenzorg. Er is een ontmoetingsruimte geopend als onderdeel van een zogeheten woonzorgzone. Ouderen kunnen er langer zelfstandig blijven wonen met zorg en voorzieningen dichtbij. Een van de initiatiefnemers is Petra Lamberts van het Deltaplan Maastricht-Heuveland.
15: Het zijn plekken waar het makkelijker wordt voor ouderen om goed te blijven leven. En dat gaat aan de ene kant om een fijne woning. Dat gaat over plekken waar je elkaar kunt ontmoeten. Dat gaat over plekken waar je leuke dingen kunt doen. En als er een keer zorg nodig is, dat die zorg ook in de buurt is.
14: Het project moet de gevolgen van de toenemende vergrijzing opvangen. In Maastricht en het Heuveland moeten in totaal 30 van dat soort zones komen. Er wordt ruim €33 miljoen in geïnvesteerd. Op het Megaland-terrein in Landgraaf komt opnieuw een tijdelijke opvang voor asielzoekers. Er is plek voor maximaal 300 mensen. De opvang begint in november en loopt tot mei volgend jaar. Vanaf september volgend jaar volgt een tweede opvangperiode. Evenementen zoals Pinkpop kunnen er gewoon doorgaan. In 2023 werden op dezelfde plek ook al asielzoekers opgevangen. De organisatie van het Oktoberfeest in Sittard waarschuwt voor oplichters. Via sociale media worden neptickets aangeboden. Soms zelfs voor evenementen die gratis toegankelijk zijn. Ook worden ondernemers benaderd met valse facturen. Verstuurd vanaf een e-mailadres dat sterk lijkt op dat van de organisatie. Volgens het Oktoberfeest neemt het aantal oplichters toe. Bezoekers wordt aangeraden alleen kaarten te kopen via de officiële webshop of Ticketswap. De gemeenteraad van Peel en Maas wil dat de provincie harder optreedt tegen de stankoverlast van drogerij Van der Weijer in Panningen. Alle partijen steunen een brief aan de provincie. Omwonenden klagen al jaren over de stank. Sommigen kunnen daardoor niet buiten zitten en houden ramen en deuren gesloten. Eerdere maatregelen hebben volgens de gemeente nauwelijks geholpen. Het weer in Limburg vandaag wisselen wolken en opklaringen elkaar af met af en toe een bui. Het wordt maximaal 16 graden.
13: Extra verkeersinformatie, want de ongevallen zijn extra druk. De A2 in noordelijke richting vanaf Nederweer tot Leen. De file vertraging van meer dan 3 kwartier. A2 in zuidelijke richting vanaf Born tot Maastricht in de file vertraging een half uur. En op de A67 van Assen.

0: Ja, ja, daar zouden ze maar instonen, die lekkere lange files. Nou ja, zo fijn is dat niet, maar de muziek maakt het allemaal weer een beetje groot, hè. Dan Harmer, Relight My Fire, Hebe L1. En dan wordt het laatste nieuws weer zo bij ons. We gaan nog even bijpraten.
1: L1 Media Overzicht.
0: En waar beginnen we dan bij de Media Overzicht? Tweede Kamerleden willen duidelijkheid over de rente op de studieschuld. Gisteren ging die rente flink omhoog, terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling is. Maar het plan van het kabinet voor een maximumrente van 2,5% is nog niet klaar. En dus ging de rente gisteren boven die grens. Pro en het CDA willen uitleg.
2: Kijk, in een brede vindt het CDA gewoon, als je kijkt naar de leenstelselgeneratie, dat zij echt wel in een moeilijke positie zijn gekomen door dit leenstelsel. Dus ik vind het gewoon belangrijk voor hen dat er duidelijkheid komt.
3: D60, CDA en het VVD hebben gezegd, we willen een renteplafond. En ik denk dat het daarom ook belangrijk is om het gewoon te horen van de minister. Ja, gaat dat gebeuren? Ja of nee?
0: Vanmiddag dan debatteren ze over de rente met de minister.
4: Defensie doet onderzoek naar mogelijke corruptie. Gaat om 5 ambtenaren van de inkoopafdeling en een oud-officier van het Korps Mariniers. Ze kochten wapens in voor Oekraïne, zegt deze verslaggever van het Financiële Dagblad.
5: We hebben begrepen dat het gaat om snelle boten, patrouilleboten die ingezet kunnen worden op de rivieren. Alles bij elkaar gaat het om enkele honderden miljoenen euro's in die projecten. En daar is gedoe ontstaan. Dus gedoe tussen ondernemers. Er zijn meldingen gedaan over ambtenaren die zouden zijn gefeteerd, die zouden informatie hebben gelekt aan de markt om andere concurrerende ondernemers te beschadigen.
4: De Defensie steekt miljarden in nieuw materieel en daardoor groeit het risico op corruptie. Eerder waarschuwde de Rekenkamer al dat Defensie geen beleid heeft om dat te voorkomen.
0: Kijk maar eens even naar buiten, dan merk je het al. Het herfstweer lijkt aangebroken, maar de gevolgen van de droogte zullen we nog lang voelen. Dat geldt zeker voor mensen die na hun zomervakantie scheuren ontdekten in hun muren. En dat zijn er best veel, merken bouwbedrijven die volop worden gebeld en met vragen over reparaties van funderingen van huizen. Zoals deze man.
6: Toen we vorig jaar terugkwamen van vakantie, toen was die lijn in één keer tot bovenaan de hoek doorgetrokken. Je weet niet hoe snel zich dat ontwikkelt. Je weet ook niet precies wat je eraan moet doen. Hè? Welke techniek voor dit probleem, voor dit huis, de juiste oplossing is. En je weet niet of je het kunt betalen.
0: Er wordt gedacht dat zo'n 425.000 woningen schade aan hun fundering hebben. Vooral in gebieden waar huizen op palen staan of op klei zijn gebouwd.
4: Alle techbedrijven moeten worden verplicht om het delen van online seksueel misbruik te stoppen. Dat eisen 4 kinderrechtenorganisaties die een campagne zijn begonnen. Elke dag worden enorm veel misbruikbeelden online gedeeld, bekeken en verspreid. Bijvoorbeeld via sociale media en internetfora. De kinderrechtenorganisaties willen dat de minister in actie komt en de platforms verplicht op te treden.
7: Er wordt nu al 4 jaar lang onderhandeld in Europa over wetgeving die heel specifiek gaat over het bestrijden van online seksueel kindermisbruik. Minister Van Wil zit aan de onderhandelingstafel in Europa. En wij roepen hem dan ook echt op om zich maximaal in te zetten dat deze wetgeving er komt.
0: En het is peperduur geworden om een olietanker te huren. Die kost per dag €500.000. Nooit eerder waren de vrachtprijzen voor ruwe olietankers zo hoog, blijkt het cijfer van ING. Dat komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor de tankers flink moeten omvaren, zegt deze economie.
8: Bijvoorbeeld vanuit de Verenigde Staten in plaats van vanuit het Midden-Oosten naar Europa. Dus die olie wordt vanuit verschillende andere locaties nu vervoerd die vaak veel verder weg liggen. En tegelijkertijd begint er nu ook vraag op gang te komen vanuit het Midden-Oosten. Ja, er is een corridor opgezet door de Verenigde Staten waar eigenlijk tankers onder begeleiding door kunnen varen. Dat tezamen brengt een enorme vraag naar die tankercapaciteit op gang.
0: Even een vergelijk, de huurprijs van een dag is nu 10 keer zo hoog als de gemiddelde prijs vorig jaar.
4: Het is 8 oktober. Het Zweedse Nobelcomité maakt vandaag bekend wie de Nobelprijs voor de literatuur wint. En het RIVM deelt cijfers over het aantal vastgestelde besmettingen met het West-Nijl-virus in Nederland.
0: Je moet ingeproten, de LA Media Overzicht. En nu even lekker Brian Adams op L1.

allemaal te maken met ongevallen. Laten we maar eens even snel gaan kijken. A2 noordelijke richting vanaf Nederweer tot Leende, file vertraging meer dan 50 minuten. A2 zuidelijke richting vanaf Rooster tot Beek, flinke vertraging, bijna een half uur. A73 noordelijke richting Randweg Venlo, meer dan een kwartier, loopt ook al helemaal vast in Tegelen. En de A67 vanaf Assen tot en met Eindhoven, 20 minuten. En eerder deze uitzending spraken we al met Alexander Dekker van Rijkswaterstaat over de afsluiting van de A2. Ze noemen het ook wel de weekendbreak van 8 tot 12 oktober. Vanavond gaat dat eigenlijk al in. En al het nieuws is ook te lezen op Vielse Nieuws uit L1 Nieuws.nl. En we hebben een keertje gekregen. Keertjes liggen ook bij de tankstations overal. Die kent ze gewoon even bekijken wie dat het er allemaal hoe zit. Maar veel heilig op de hoesten. DBL1. Dit is Prince, but I would die for you. Op de dag hebben we de laatste zometeen in de hoesending van Holen. En dat hebben we betrekking op de fauteuil, de relaxed fauteuil, te waarde van 1500 euro. Maar hier is Prince, and I would die for you.

0: wel in televisie over 40 jaar Robin Heersen met het slotconcert in Amerika. Heerlijk. Ik heb ervan genoten. En er komen veel meer documentaires voorbij binnenkort bij L1. Kijk even op onze site l1.nl. Derde vakantie gedaan was. Ruim 33 miljoen euro is er beschikbaar om Ayers of ouderen in Maastricht en Heuveland zo lang mogelijk toestelot te worden. Met ondersteuning in de buurt. En met dat geld werden de komende tijd zo'n 30 zogenaamde woonzorgzones ontwikkeld en uitgebreid. Peter Lambers van Delta Plan Maastricht, Heuveland over.
1: Het zijn plekken waar het makkelijker wordt voor ouderen om goed te blijven leven. En dat gaat aan de ene kant om een fijne woning. Dat gaat over plekken waar je elkaar kunt ontmoeten. Dat gaat over plekken waar je leuke dingen kunt doen. En als er een keer zorg nodig is, dat die zorg ook in de buurt is.
2: Het kost natuurlijk bakken met geld. Kunt u eens uitleggen hoeveel geld, hoe is dat tot stand gekomen?
1: Ja, we doen dat uit eigen kracht. De organisaties die hierin zitten, die geloven in deze aanpak. En tegelijkertijd worden we op dit moment enorm geholpen door een subsidie vanuit ISA, vanuit het Integraal Zorgakkoord. De grote zorgkosten zitten in het zorgpersoneel, hè, want dat zijn allemaal handwerk. En een jaar in een thuiszorg, hè, bij de mensen thuis, bijvoorbeeld wondverzorging of helpen met douchen, kost ergens in Nederland tussen de 10.000 en de 12.000 euro. Maar een jaar in het verpleeghuis kost meer dan een ton.
0: Ja, en zonder ingrepen, dan dreigt er een zorginfarct. In Valkenberg, daar zijn al de nodige stappen gezet, daar werd de huiskamer voor ouderen geopend. Gebiedsregisseur is Nelleke Tinbergen.
3: En het mooie is dat het gerund wordt door inwoners, door burgers, maar dat professionals welkom zijn, meer te gast, om toch ook als er informatie of iets nodig is echt te helpen. Zorg, maar vooral ook wonen en welzijn, want wonen en welzijn, als we dat beter regelen, dan is er minder zorg nodig.
4: Je krijgt steeds meer mensen om je heen, mensen die je goeiedag zeggen, waar je een praatje mee maakt. En dat is gewoon, dat is ook heel fijn dat je dat hebt.
5: Altijd, ik maak gezelligheid. En verdriet heb ik niet nodig. Maar wel gezelligheid. En dat is het mooiste wat in het leven bestaat.
3: Op een toffe afstand noemen wij dat.
6: En dat doet denken aan de serie Melrose Place uit de jaren 90.
3: Ja, een beetje wel. Er is hier een mevrouw van 95 die ook echt komt aangeschoffeld bijna op de pantoffels. Dus ja, en vriendschappen die ontstaan en roddels die er zijn. Het is heerlijk om er tussen te mogen zijn ook.
5: Bedankt, hè. Oh ja. Horen het wel, hè. Goed zo.
0: Ja, gezellig toch, hè? Nelleke Tinbergen, gebiedsregisseur, hoorden we van de huiskamer voor ouderen. Die is geopend in Valkenburg, hier in de Ellen of the Show. We gaan even naar Oasis toe met Wonderwall. En de komende door komen de laatste kandidaten de uitzending halen voor hun finale plek morgen. Voor de fortuin, de waarde van 400 euro.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
1: Ben je minder goed ter been? Een rollator helpt je te blijven lopen zonder valgevaar. Mobiliteitswereld Sittard heeft nieuwe en gebruikte rollators in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
2: Dit smaakt naar meer.
3: Nou, dat komt al goed uit, want hij zit weer boordevol. De Bonbon Voordeelbox van Rousseau. De 15 allerlekkerste bonbons van Rousseau, nu tijdelijk voor maar 9,95. Ga voor de Voordeelbox en onze winkels naar rousseau.nl. Het is altijd puur genieten.
4: Met Rousseau chocolade.
1: Mobiliteitswereld. Vooral uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
5: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
6: Houd misdaad uit je buurt.
5: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
9: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
10: Een snelle boodschap of een dagje shoppen. Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkel.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet wil de Rotterdamse haven van het stikstofslot halen door de omliggende natuur te versterken. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. Goed nieuws voor bedrijven die willen uitbreiden, zegt de Rotterdamse havenwethouder.
12: Dit is echt de eerste heel belangrijke stap om die vergunningverlening weer op gang te brengen. En dat zal echt ook nog vervolgens wel wat voeten in de aarde hebben. Maar hiermee gaan we weer de goede kant op.
11: Er komt volgend jaar 50 miljoen euro voor beschikbaar. De tarieven voor transport met olietankers hebben recordhoogte bereikt. De huur voor een tanker is nu €500.000 per dag, blijkt uit cijfers van ING. Dat komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Tankers moeten daardoor een stuk omvaren.
13: En tegelijkertijd begint er nu ook vraag op gang te komen vanuit het Midden-Oosten. Ja, er is een corridor opgezet door de Verenigde Staten, waar eigenlijk tankers onder begeleiding door kunnen varen. Dat tezamen brengt een enorme vraag naar die tankercapaciteit op gang.
11: De huur van een tanker is nu 10 keer hoger dan een jaar geleden. BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, neemt infrastructuurbedrijf AHAK over voor ruim €500.000. HAK is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie van zee. AHAK is ook actief in België en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf blijft werken onder de eigen naam. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de almaar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5%. De Kamer wil weten hoe dat gaat worden geregeld. En in de eerste ronde van het Masters-toernooi van Shanghai is Teller Griekspoor uitgeschakeld. Hij verloor in 2 sets van de Rus Pavel Kotov. Het weer, zon en buien. Het wordt 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.
1: Hey, Mac, one more. Can we go thrift shopping?
2: What?

Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwijkstraat 2 in Panningen.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het afgelopen kwartaal zijn er iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het waren ruim 48.000 woningen, 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens makelaarsvereniging NVM geeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kostte het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. In de Belgische stad Luik is een samenscholingsverbod ingesteld na uit de hand gelopen scholierenprotesten. Mensen mogen maximaal met z'n drieën op straat. Voor gezinnen en hulpdiensten geldt uitzonderingen. Gisteren was het in Luik opnieuw onrustig. Actievoerders trokken langs de middelbare scholen en richtten vernieling aan. De protesten in de Belgische stad zijn overgewaaid vanuit Frankrijk. Volgens de Belgische minister van Veiligheid worden de protesten in Luik aangewakkerd door de linksextremistische Antifa-beweging. Het gaat niet goed bij de overheidsinstantie die mensen helpt bij bemiddeling om alimentatie, meldt RTL Nieuws. Het bureau helpt mensen kosteloos wanneer een ex-partner geen of te weinig alimentatie betaalt. Medewerkers spreken van een onveilige werksfeer en een angstcultuur. Steeds meer mensen melden zich ziek en de wachttijd voor ouders loopt op. In januari had het LBIO nog het doel om verzoeken te beantwoorden binnen 10 werkdagen, maar dat is inmiddels opgelopen naar 10 weken. BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, neemt infrastructuurbedrijf AHAK over voor ruim €1,5 miljard. HAK is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie van zee. Dan het weer, zon en buien, het wordt 14 tot 16 graden. Morgen bewolking en regen met veel wind en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah!

0: padellen? Pluto Sports. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij twee aanvallen van Houthis op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn gisteren 3 mensen omgekomen. Ook raakten 36 mensen gewond. Een van de aanvallen was op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh, zeggen de Saoedische autoriteiten. De militaire coalitie, die wordt geleid door Saoedi-Arabië, heeft daarna 82 militaire doelen in Jemen aangevallen. Daaronder was een lanceerplatform voor ballistische raketten. De Houthis zeggen dat ze daarna het vliegveld van Riyadh opnieuw hebben aangevallen. Saoedi-Arabië heeft dat nog niet bevestigd. Het afgelopen kwartaal zijn er iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het waren ruim 48.000 woningen, 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens de NVM heeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht gegeven, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kost het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. In Luik in België geldt een samenscholingsverbod vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Gisteren trokken actievoerders langs middelbare scholen en richtten vernielingen aan. De protesten in Luik lijken op die in Frankrijk. Volgens de Belgische autoriteiten zit het extreemlinkse Antifa erachter. De Amerikaanse staten Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida maken zich op voor de orkaan Isaias, en die naar verwachting morgen aan land komt. Volgens een Amerikaans weerinstituut veroorzaakt de orkaan mogelijk een levensbedreigende stormvloed. In verschillende regio's is de noodtoestand uitgeroepen. Dan het weer, zon en buien bij 14 tot 16 graden. Morgen bewolking en regen met veel wind. Het wordt dan 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah!

Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De beveiliging van de computersystemen van het OM was al jaren niet op orde. Dat blijkt uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via een kwetsbaarheid in Citrix, de software die medewerkers gebruiken om vanuit huis in te loggen. Nu blijkt dat het OM geen systemen had om verdachte activiteiten op het eigen IT-netwerk in de gaten te houden. De hackers hadden dus nagenoeg vrij spel. Of het OM inmiddels wel voldoende is beveiligd, is onduidelijk. In het rapport staat alleen dat er vooruitgang is geboekt. In Gent is de rechtszaak begonnen rond de dood van de Belgische kleuter Dien. Zijn lichaam werd ruim 4 jaar geleden gevonden bij het eiland Neeltje Jans. De verdachten zijn de Belg Dave de K. van 39 en zijn toenmalige Nederlandse vriendin Romy W. Zij waren bevriend met de moeder van de jongen van 4. Hij logeerde een tijdje bij hen. Toen het stel ruzie kreeg, ging de man er met Dien vandoor. 2 dagen later werd hij opgepakt en op aanwijzingen werd Dien doodgevonden bij Neeltje Jans. De FDK wordt verdacht van ontvoering en doodslag, zijn ex-vriendin van medeplichtigheid bij de ontvoering. In Polen is opnieuw een steekpartij geweest op een school. Een oud-leerling stak 2 medewerkers neer in een dorp op zo'n 50 kilometer ten noordoosten van Warschau. De slachtoffers zijn volgens Poolse media een conciërge en een leraar. De conciërge overleefde dat niet. Het programma Kassa blijft toch bestaan, maar niet als wekelijks tv-programma. Omroep BNNVARA meldt dat er een doorstart wordt gemaakt op internet. In welke vorm dat zal gebeuren is nog onbekend. Het tv-consumentenprogramma moest verdwijnen vanwege de bezuinigingen op de publieke omroep. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen, het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is een programma van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas.

Suzanne Freek. De helft van mei. Daarmee begonnen we Lunch Live. Vandaag dan heb ik het over donderdag, de 8e van oktober. Het is 11:55. Leuk dat je weer luistert en kijkt naar Lunch Live. De lunchshow van Omroep 1M samen met Omroep Horst aan de Maas. Ik heb voor jou muziek klaarstaan van Stella Lovely, van ABBA, Blackbird, September. Maar ook van Cool and the Gang. I really want to know. En uiteraard, wellicht voor elk wat wils. Dat horen we en zien we straks allemaal. Maar we gaan eerst naar het nieuws in het kort. De gemeente Bezel heeft een voorlopig voorkeursrecht gevestigd op 6 percelen ten zuiden van de Broeklaan in Offenbeek. En daarmee krijgt de gemeente het eerste recht om de gronden te kopen wanneer de eigenaren die in de toekomst willen gaan verkopen. En de gemeenteraad van Pelamaas heeft dinsdagavond ingestemd met de legalisering van de recreatieverblijf Vogelhorst aan de Loo in Panningen. Het voorstel kreeg 24 stemmen voor en 3 tegen. Alleen BBB stemde tegen. Vanuit de raad klonk wel de boodschap dat de dialoog met de omgeving beter moet. En na afloop van het huidige seizoen scheiden de wegen van VV Helden en hoofdtrainer René Hogers uit Kronenberg. Na 3 seizoenen komt er een einde aan de samenwerking en gaat VV Helden op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer voor het seizoen 2027-2028. En dan Mooi Haar en Francis uit Horst behoren tot de 3 finalisten voor de Anko Ondernemers Award 2026. Daarmee maken 2 Horsterkappers kans op de titel Ondernemer van het Jaar. Nou, en wat gaat het weer doen? Althans, wat zijn de verwachtingen? Nou, de herfst heeft zijn intrede gedaan. Temperaturen zijn gekelderd. Het is killetjes, zeker in verhouding met de dagen hiervoor. Slechts 16 graden kunnen we gaan verwachten op de thermometer. Het uitgebreide weer richting het weekend al na het nieuws van 12:30. En over nieuws gesproken, meer nieuws op de site omroep1m.nl, omroephorstaanemaas.nl. Maar inderdaad ook een makkelijk te downloaden app op jouw telefoon. Heb je hem nog niet? Probeer het maar eens.

0: Na zoveel jaar weer in de hitlijsten. Ilse de Lange met So Incredible. De woorden zijn uitgesproken en de verwijten liggen op tafel. Een dag na het felle debat over het klooster en koningslust is de vraag hoe het college verder gaat. De discussie over wonen en opvang is inmiddels ook een discussie geworden over vertrouwen en de verhouding tussen raad en college.
1: De woorden zijn uitgesproken, de verwijten liggen op tafel en een dag na het felle debat over het klooster in Koningslust resteert vooral de vraag hoe het college van Pillemaas nu verder gaat. De discussie over het voormalige klooster is uitgegroeid van een debat over wonen en opvang tot een kwestie over vertrouwen en de onderlinge verhoudingen in de gemeenteraad.
2: Bij elk proces kijk je terug van hadden we dingen anders kunnen doen en uiteraard leer je van elk project. Uiteraard hebben wij hier ook van geleerd hoe moet je dit anders doen? Blijf altijd in gesprek met elkaar. Binnen het college is dat goed gelukt, dat werd ook in twijfel getrokken, maar dat is echt binnen het college hebben we goed over gepraat. In de gesprekken met de raad hadden we misschien meer gesprekken moeten voeren, misschien dieper erop ingaan om het duidelijker te maken hoe het exact zat. Dit zijn allemaal leermomenten en we willen hier echt de positieve punten ook uithalen. Want volgens mij hebben we gewoon een heel goed verhaal te vertellen.
3: Deze handelswijze raakt voor het CDA rechtstreeks aan de bestuurlijke integriteit van beide wethouders. Integer bestuur vraagt dat je de raad en inwoners eerlijk informeert, ook wanneer de feiten je eigen verhaal tegenspreken. Het vraagt dat je de verantwoordelijkheid neemt voor je eigen keuze en onjuiste informatie corrigeert zodra er aanleiding toe is.
4: En wat zegt dat dan over de betrouwbaarheid van het college? Wat zegt dat over het college die 2 dagen daarvoor de raad over heeft geïnformeerd?
5: En ik zie ook, hè, om die verbinding naar buiten te maken, dat er buiten ook heel wat reuring is ontstaan. Toen we voor het eerst naar buiten kwamen met, goh, we gaan dat klooster kopen, we hebben een idee bij de invulling. We hebben toen, en dat is ook gezegd, een soort van valse start gemaakt. En vervolgens zijn we ook met het dorp weer voortvarend aan de slag gegaan om daar in gesprek met elkaar een goede invulling aan te geven.
1: Voor Koningslust blijft ondertussen de praktische vraag bestaan wat er met het voormalige klooster gaat gebeuren. Inmiddels wordt breder naar de mogelijkheden gekeken en behoort ook commercieel wonen tot de scenario's. Maar na dinsdagavond ligt er nog een vraag voor, die inhoudelijke keuze. Kan het college na deze vertrouwensdiscussie met voldoende vertrouwen door de raad verder? Of blijft het kloosterdossier de bestuurlijke verhoudingen in Pillemaas achtervolgen?
2: Dit is een momentopname waar we met elkaar erheen moeten. We moeten natuurlijk met elkaar het goede gesprek gaan voeren van hoe gaan we met elkaar om in raad en college en in onderlinge samenhang. Voor mij is dit niet een deur die dicht gaat en niet meer open kan.
6: Ik denk dat ze gewoon eens goed achter de oren moeten krabben. Dat de hele oppositie op een gegeven moment toch tegenstemt. Ik zeg al, een half jaar na de verkiezingen gaat niemand het college laten vallen en gaat niemand afvallen. En dat is zo werkt helaas de politiek. Wij kijken er anders naar. Wij zitten hier namens onze inwoners in Pillemaas. En we vinden dat we daar ook een verantwoording hebben naar de inwoners toe. Maar ja, sommige mensen vinden dan toch dat ze die coalitie moeten ondersteunen en dat ze elkaar niet af moeten vallen. Nou ja, goed, dat hoort bij de politiek en dat is jammer.
7: Is het college op deze manier beschadigd?
8: Ik denk dat een motie van wantrouwen, een motie van treurnis en een motie van afkeuring je nooit niks zullen doen. Maar ik hoop wel dat we ook met z'n allen verder kunnen. En ik heb volledig vertrouwen in het volledige college. Dat is niet verloren gegaan na vandaag. En ik hoop dat we met z'n allen verder kunnen.
0: En je weet het, heb je de tv niet aanstaan? Je wilt toch graag dat fragmentje nog een keer bekijken? Ga naar het YouTube-kanaal van Omroep PNM of via de website komen er ook uit. We gaan verder met muziek, September, and Cry For You.

Mañana, mañana, hasta mañana, Abba. 1:05 op deze donderdag 8 oktober. De dag waarop de herfst zijn intrede heeft gedaan. Voor de 5 van de 7 woningbouwprojecten die de gemeente via overgangsregeling bij Enexis heeft aangemeld, is voldoende capaciteit beschikbaar op het elektriciteitsnet. Voor Kuukven fase 3, 4, 5 en Meulenveld fase 1 is dat op dit moment niet het geval. De gemeente is hierover in gesprek met Enexis. De overgangsregeling was bedoeld voor een beperkte groep vergevorderde woningbouwprojecten, waarover al eerder contact was met Enexis. En deze projecten konden onder voorwaarden met voorrang worden beoordeeld voordat het nieuwe landelijke prioriteitskader en het proces van eerder aanvragen van kracht werden. Voor Kuukven fase 3, 4, 5 en Meulenveld fase 1 bespreekt de gemeente met Enexis welke mogelijkheden er nog zijn. Op dit moment is daarom nog niet duidelijk wat de beperkte netcapaciteit betekent voor de planning en de uitvoering van beide projecten.

0: bank zitten samen met Robert van Heemert. Met rapido exact 2 minuutjes over 12:30. En we gaan rapido naar het nieuws en uiteraard de weersverwachting. Goedemiddag, Tamar.
1: Goedemiddag, Nick. De gemeente Bezel heeft een voorlopig voorkeursrecht gevestigd op 6 percelen ten zuiden van de Broeklaan in Offenbeek. Dat betekent dat de gemeente als eerste de percelen mag kopen wanneer de eigenaren die er in de toekomst willen verkopen. De gemeente wil het gebied in de komende jaren ontwikkelen tot een woongebied. Op 14 december wordt besloten of dat voorkeursrecht definitief mag worden. Er is niet voldoende capaciteit op het elektriciteitsnetwerk voor 2 van de 7 woningbouwprojecten die de gemeente Peel en Maas via de overgangsregeling bij Enexis heeft aangemeld. Het elektriciteitsnetwerk wordt steeds intensiever gebruikt. De vraag naar elektriciteit neemt ook toe door onder meer woningbouw en bedrijvigheid. Tijdens piekmomenten is er op verschillende plekken in Limburg daardoor weinig plek. De gemeente gaat in gesprek met Enexis over de mogelijkheden voor de rest van de woningbouwprojecten. 2 kappers uit Horst behoren tot de 3 finalisten voor de Anko Ondernemers Award 2026. Zij maken kans op de titel Ondernemer van het Jaar. De prijs is voor ondernemers in de kappersbranche die laten zien wat sterk ondernemerschap is. De Horster kappers Mooi Haar en Francis maken beide kans tijdens prijsuitreiking op 23 november. Kinderen in Bezel hebben tijdens het burgemeestersontbijt samen met burgemeester Martijn Derks ontbeten. Zij kregen uitleg over gezonde voeding en konden allerlei vragen stellen aan de burgemeester. Er was aandacht voor het belang van een goed en gezond ontbijt en een boerin uit het dorp gaf uitleg over de voeding van koeien en de melkproductie. Burgemeester Derks vond het in ieder geval reuze gezellig. En dan nog het weer. Vandaag is het een stuk koeler dan de afgelopen periode. Het wordt ongeveer 16 graden en er trekken enkele buien over Limburg en er waait een matige wind. Morgen wordt het maximaal 14 à 15 graden met meer wind dan vandaag en periode van lichte motregen. Meer nieuws kan je vinden op onze app en site omroepnm.nl en omroephorstenmaas.nl.
0: Dankjewel, Tamar. En we gaan meteen door met muziek. We gaan verder met... Alison Moyet and Week in the Presence of Beauty.

Stella Lively en Boston. En dit allemaal tijdens Lunch Live, de lunchshow van Omroep PNM samen met Omroep Horst aan de Maas. 10 minuutjes over 12:30 op deze donderdag, de 8e van oktober. En we gaan meteen door van het een naar het ander. Verkeersmeldingen op de A73, de hoogte van Roermond. Bij paaltje 16,9 een auto aan de kant. En 273, de hoogte van Neer. Ook daar een auto met problemen. Hij staat stil bij paaltje 55. Dan gaan we naar de N570, de hoogte van Roermond. Een auto met een knipperlicht aan. Gesignaleerd bij paaltje 9,3. Op diezelfde N570, iets verderop. Maar ook dus ter hoogte van Roermond is een ongeval gebeurd. En de precieze omschrijving is dat het is gebeurd, of nog steeds, aan de hand is bij paaltje 13. Dus N570, een ongeval ter hoogte van Roermond. Dus let daar heel even op.

0: Kwart voor één op deze donderdag. Lunch live met Alphaville en Forever Young. Niet meer beter worden betekent niet dat de zorg stopt. Palliatieve zorg richt zich juist op de kwaliteit van leven wanneer genezing niet meer mogelijk is. Tijdens de week van de palliatieve zorg vraagt Vicurie extra aandacht voor wat patiënten en hun naasten in deze fase nodig hebben.
1: Om te ondersteunen.
2: Dat is de week van de palliatieve zorg. Dat komt elk jaar terug in de eerste week van oktober. En het is een landelijke week die aandacht vraagt voor palliatieve zorg. En dat doen we om meer bekendheid te geven aan palliatieve zorg. Meer maatschappelijke bewustwording te creëren voor de inwoners van Nederland. En in dit geval Noord-Limburg. Zodat men weet wat palliatieve zorg is. En wat je kunt verwachten aan zorg en ondersteuning in de palliatieve zorg.
3: Nadenken over de laatste levensfase hoeft volgens zorgverleners niet te wachten tot het moment daar is.
2: Sommige mensen die maken wel al vroegtijdig keuzes en dat is juist fijn. Zodat je als er iets gebeurt dat je weet wat je belangrijk vindt of wat je naasten belangrijk vinden. En dat maakt het dat je als je in een bepaalde kwetsbaarheid zou komen, dat je dan al weet wat je wil, wat je belangrijk vindt.
4: Wanneer iemand last heeft van levensvragen, bijvoorbeeld waarom ik of waarom ontstaat dat mij, ik ben altijd heel erg gezond geweest, dan is een goede begeleiding van bijvoorbeeld een geestelijke verzorging of de Centrum voor Levensvragen heel belangrijk.
3: Wanneer iemand daadwerkelijk in die laatste levensfase terechtkomt, kan ook het ziekenhuis een belangrijke rol spelen.
4: Een ziekenhuis kan heel veel voor patiënten betekenen als beter worden niet meer mogelijk is. Ik denk dat het begint bij goede informatie. Vertellen dat iemand niet meer beter wordt, levensverwachting misschien uitspreken en daarna kan een patiënt keuzes maken wat voor iemand nog belangrijk is in de levensduur die iemand nog heeft. Zijn dat maanden, maak je andere beslissingen als dat jaren zijn.
2: Het is vaak toch dat je mensen het gevoel hebben dat je een stukje hoop ontneemt voor jezelf. Mensen houden hoop op het moment dat je er niet over praat. Ja, en het is nogal een onderwerp, hè? Praten over het toekomstige einde. Mensen vinden het ook vaak heel confronterend en voor zichzelf, maar ook zeker voor een omgeving, voor de familie, voor kinderen. Dus dat maakt het wel heel erg lastig. Ja, Vicurie besteedt heel veel aandacht aan de palliatieve zorg deze week. Met name vandaag en donderdag. Zowel voor de professionals als voor de inwoners, dan wel de patiënten. Voor de professionals is er een stand met alle informatie die zij nodig hebben voor het goed uitvoeren van de palliatieve zorg. En voor de inwoners is er in de middagen, dinsdag en donderdag van 14:30 tot 15:30, een stand met alle informatie over de palliatieve zorg. Mensen kunnen informatiemateriaal meenemen. Ze kunnen met professionals in gesprek over de palliatieve fase. We hopen dat we daarmee een stuk maatschappelijke bewustwording kunnen creëren en dat mensen in de gaten hebben wat palliatieve zorg is en dat er heel veel mogelijk is om in die laatste fase heel veel kwaliteit toe te voegen aan, in die laatste levensfase.
5: Toen ze jong was,

0: Hackney. Rebel samen met Steve Hawley. And Make Me Smile. En dat gaan we doen, want tijdens het burgemeestersontbijt, wat Tamar al in het nieuws zei, stond een gezonde en gezellige start van de dag centraal. Kinderen schoven samen met burgemeester Martijn Derks aan tafel voor een lekker ontbijt. Uitleg over gezonde voeding en natuurlijk de kans om de burgemeester het hemd van het lijf te vragen. We hebben er al beelden van. Hier zijn ze.
1: Tijdens het burgemeestersontbijt in Bezel stond een gezonde en gezellige start van de dag centraal. Kinderen schoven samen bij burgemeester Derks aan tafel voor een lekker ontbijt en een goed gesprek.
2: Dat is eigenlijk om meerdere redenen, maar de hoofdreden is wel om kinderen het belang van een goed en gezond ontbijt het goed tussen de oren te krijgen. Want we weten ook dat helaas niet alle kinderen 's ochtends ontbijten. En we hebben nu de kans om te laten zien waarom goed ontbijten nou zo belangrijk is.
3: Dat je met vrienden kan praten en met de burgemeester. En dat is wel echt super cool eigenlijk, dat ik moet zeggen. En ja, dus normaal mag het in de klas eigenlijk niet. Ja, nu kan het wel.
4: Het is wel gezellig, want je bent met heel de klas allemaal kinderen en dat is iets nieuws, want dat doe je niet zomaar.
1: Met het burgemeestersontbijt wordt aandacht gevraagd voor het belang van een gezond ontbijt.
4: Normaal ontbijt ik niet zoveel, maar als ik ontbijt dan is het een broodje met kipfilet of hagelslag.
5: De koe die kan dus bij ons leven de koeien, gemiddeld per dag, dit moment 30 liter. Dus dat zijn 3 emmers. Geven ze gemiddeld per dag. En er zijn sommige koeien die net een kalfje hebben gehad, die willen heel veel melk geven. Die geven wel eens tegen 50 liter. En dan worden ze weer drachtig. En dan op een gegeven moment gaat het wel wat zakken, die melkproductie.
2: We zijn nog bezig tijdens het ontbijt, maar we hebben net uitleg gehad van een boerin bij ons uit het dorp over hoe dat dan gaat met koeien en eten en productie. En er zijn al wat losse vragen gesteld, maar we gaan dadelijk vuren ze alle vragen op me af en dan ben ik heel benieuwd wat mijn antwoorden gaan zijn.
1: Het ontbijt was niet alleen een moment om samen te eten, maar de kinderen kregen ook de kans om de burgemeester vragen te stellen.
4: Wat is de ketting en zo, waarom draag je dat en wat is je naam en hoe oud ben je?
3: Wat is je lievelingseten? En wat is je lievelingsdier?
2: Nou, het mag voor mij wel elke dag. Maar ik heb de tijd niet om het elke dag zo te doen. Maar ik vind het reuze gezellig. En kinderen hebben de mooiste vragen en de mooiste verhalen. Dus het is voor mij ook echt wel een cadeautje om dit te mogen doen.

0: En dat was hij dan. Flair. Of dat waren ze dan.
1: Alles kan, alles mag, want ik kruip door het oog van de nacht.
0: En ze kruipen door het oog van
1: met
0: de...
1: Met jou.
0: Nacht, inderdaad. Niet alleen. 3 minuutjes, bijna 2 minuutjes nog. En dan is het weer 1 uur. Ik dank je wel voor het luisteren en kijken. En dat was het weer voor deze keer. We gaan eruit met Sister Sledge. En We Are Family. Tot de volgende keer weer.

0: Lunch Live.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. 18 mensen raakten gewond. Dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. Volgens president Zelensky werden er bommen gegooid op een bushalte, waarbij ook een bus in vlammen opging. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. En ook de hoofdstad Kiev werd bestookt. Delen van de hoofdstad en diverse regio's zitten zonder stroom. Het kan nog lang duren voor het Openbaar Ministerie alle achterstanden heeft weggewerkt na de computerhack van vorig jaar. Het OM was wekenlang offline. 9000 rechtszaken liepen vertraging op. Volgens bronnen van de NOS zat waarschijnlijk China achter de hack. Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. In Polen was vandaag opnieuw een steekpartij op een school. Niet ver van Warschau stak een oud-leerling 2 mensen neer. 1 slachtoffer overleed. Gisteren raakten bij een andere steekpartij in Polen 10 mensen gewond. Het consumentenprogramma Kassa maakt een doorstart op internet, meldt BNNVARA. Het is nog onbekend in welke vorm dat zal zijn. Wel is er minder budget voor. Door de bezuinigingen op de publieke omroep moest het tv-programma verdwijnen. Het bestaat al sinds 1989. De laatste uitzending op televisie is op 5 december aanstaande. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen. Het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
3: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwijkstraat 2 in Panningen.

0: Ik ben Maarten Bonnemaiers met het L1 Nieuws. De A2 tussen het Vonderen en Kerenzijde gaat vanavond vanaf 9 uur dicht vanwege werkzaamheden aan de verbreding van de snelweg. Eerst wordt alleen de rijrichting naar Maastricht afgesloten.
1: Dus vanaf vanavond 9 uur wordt de weg afgesloten vanaf het Vonderen naar het zuiden toe tot aan Roosteren. Dus ik zou ook willen oproepen eigenlijk aan iedereen die nu in de auto zit op die A2... en je denkt van ja, dat ga ik morgen weer doen. Ja, alsjeblieft, zoek een alternatief. Je kan misschien nog wel naar het noorden rijden richting Eindhoven. Maar ja, als het goed is moet je ook nog een keertje terug naar huis richting het zuiden wellicht.
0: Ja, dat is Alexander Dekkers van Rijkswaterstaat. Vanaf morgenavond gaat de weg dan in beide rijrichtingen dicht. De afsluiting duurt dan tot maandagochtend 5 uur. Rijkswaterstaat sloopt onder meer 2 viaducten en legt nieuwe faunapassages aan. Verkeer moet rekening houden met flinke hinder- en omleidingsroutes. In Valkenburg is de eerste stap gezet naar een nieuwe vorm van ouderenzorg. Daar is een ontmoetingsruimte geopend als onderdeel van een zogeheten woonzorgzone. Ouderen kunnen er langer zelfstandig blijven wonen met zorg en voorzieningen dichtbij. Het project moet de gevolgen van de toenemende vergrijzing opvangen. In Maastricht en het Heuveland moeten in totaal 30 van zulke zones komen. Er wordt ruim 33 miljoen in geïnvesteerd. En op het Megalandterrein in Landgraaf komt opnieuw een tijdelijke opvang voor asielzoekers. Er is plek voor maximaal 300 mensen. De opvang begint in november en loopt tot mei volgend jaar. En vanaf september volgt er dan een tweede opvangronde. Evenementen zoals Pinkpop kunnen gewoon doorgaan. En in 2023 werden op dezelfde plek ook al asielzoekers opgevangen. De organisatie van het Oktoberfeest in Sittard waarschuwt voor oplichters. Via sociale media worden neptickets aangeboden. Soms zelfs voor evenementen die gratis toegankelijk zijn. Ook worden ondernemers benaderd met valse facturen, verstuurd vanaf een e-mailadres dat sterk lijkt op dat van de organisatie. Volgens het Oktoberfeest neemt het aantal oplichters zelfs toe. Bezoekers worden aangeraden alleen kaarten te kopen via de officiële webshop of ticketswap.
2: Voor meer nieuws ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: tennissen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indie Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. Dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk. Volgens president Zelensky werden er bommen gegooid op een bushalte, waarbij ook een bus in vlammen opging. Bij het bombardement raakten ook 18 mensen gewond. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. De Nobelprijs voor de literatuur gaat dit jaar naar de Canadese Anne Carson. Ze is dichter en essayist en ook hoogleraar klassieke literatuur. Het Nobelprijscomité noemt het oeuvre van de 76-jarige Carson gedurfd en inventief. Ze gaat volgens de Zweedse Academie op vernieuwende wijze in dialoog met de klassieke traditie. Een van de bekendste bundels van haar is Glas, ironie in God. En dat verscheen vorig jaar in een Nederlandse vertaling. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan gaan renoveren. Het museum en het ministerie van OCW hebben een akkoord gesloten over de financiering. En daarmee komt er een einde aan de lange onzekerheid over de toekomst van de culturele instelling. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Omroep BNM.
1: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Zuidhogeschool is dit jaar opnieuw uitgeroepen tot beste hogeschool van Nederland. Dat blijkt uit de keuzegids HBO 2027. Vorig jaar stond Zuid ook al bovenaan. Studenten waarderen de Limburgse opleiding onder meer vanwege de persoonlijke benadering en de betrokkenheid van docenten en medewerkers. Van de 38 opleidingen van Zuid staan er maar liefst 24 in de landelijke top 3. Vanavond om 9 uur gaat de A2 dicht tussen knooppunt Het Vonderen en Kerensheide voor de verbredingswerkzaamheden aan de snelweg. Hiermee begint het tweede grote werkweekend waarin de hele snelweg dichtgaat. Rijkswaterstaat drukt automobilisten op het hart om vooral rekening te houden met de werkzaamheden.
2: Dus vanaf vanavond 9 uur wordt de weg afgesloten vanaf het Vonderen naar het zuiden toe tot aan Roosteren. Dus ik zou ook willen oproepen eigenlijk aan iedereen die nu in de auto zit op die A2... en je denkt van ja, dat ga ik morgen weer doen. Ja, alsjeblieft, zoek een alternatief. Je kan misschien nog wel naar het noorden rijden richting Eindhoven. Maar ja, als het goed is moet je ook nog een keertje terug naar huis richting het zuiden wellicht.
1: Morgenavond gaat ook in noordelijke richting de A2 dicht. De snelweg gaat maandagochtend weer open. Tot die tijd moet het verkeer rekening houden met omleidingen en flinke vertragingen. Een nepagent heeft een hele NAVO zo'n 5000 euro beroofd. Het slachtoffer van 62 werd vorige maand overgehaald om zijn bankpas, een gouden ketting en telefoon af te geven aan iemand die zich voordeelde als politiemedewerker. Met de bankpas pinde de nepagent in totaal 4700 euro bij verschillende geldautomaten. Vanwege het grote aantal meldingen zet de Limburgse politie groot in op deze vorm van oplichting. Afgelopen 3 maanden zijn er meer dan 30 nepagenten opgepakt. En bij een aanrijding met 2 auto's in Venlo zijn 2 mensen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde even na 12 uur vanmiddag op de Kaldekerkerweg. Allebei de slachtoffers zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De Kaldekerkerweg ging dicht vanwege het ongeval.
3: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. In Oekraïne is een bus in vlammen opgegaan bij een bombardement. Bij die aanval kwamen zeker 30 mensen om het leven, melden lokale autoriteiten. Het gebeurde in de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. De Nobelprijs voor de literatuur is gewonnen door de Canadese dichter Anne Carson. Ze is ook hoogleraar klassieke literatuur. Volgens het Nobelprijscomité mengt Carson de klassieke traditie met de hedendaagse literatuur. Ze krijgt een geldbedrag van ruim 1 miljoen euro. Het Openbaar Ministerie was jarenlang niet goed beveiligd tegen hackers. Verdachte activiteiten op het eigen netwerk werden niet goed gecontroleerd, zo blijkt uit onderzoek. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via Citrix, een systeem voor werken buiten kantoor. Als gevolg kon het OM wekenlang zijn werk niet goed doen. In het gebouw van het Europese parlement in Straatsburg is een standbeeld onthuld van een naakte president Trump. Het kunstwerk is bedekt met bladgoud. Het is bedoeld als een satirisch protest tegen de Amerikaanse president. Volgens de Deense kunstenaar staat het beeld voor de welvaart, de voorrechten en de macht van Trump en de mensen om hem heen. Dan het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, is 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de Open Dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwijkstraat 2 in Panningen.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Zuid Hogeschool is dit jaar opnieuw uitgeroepen tot beste hogeschool van Nederland. Dat blijkt uit de keuzegids HBO 2027. Vorig jaar stond Zuid ook al bovenaan. Studenten waarderen de Limburgse opleiding onder meer vanwege de persoonlijke benadering en de betrokkenheid van docenten en medewerkers. Van de 38 opleidingen van Zuid staan er maar liefst 24 in de landelijke top 3. Vanavond om 9 uur gaat de A2 dicht tussen knooppunt Het Vonderen en Kerensheide voor de verbredingswerkzaamheden aan de snelweg. Hiermee begint het tweede grote werkweekend waarin de hele snelweg dichtgaat. Rijkswaterstaat drukt automobilisten op het hart om vooral rekening te houden met de werkzaamheden.
1: Dus vanaf vanavond 9 uur wordt de weg afgesloten vanaf het Vonderen naar het zuiden toe tot aan Roosteren. Dus ik zou ook willen oproepen eigenlijk aan iedereen die nu in de auto zit op die A2... en je denkt van ja, dat ga ik morgen weer doen. Ja, alsjeblieft zoek een alternatief. Je kan misschien nog wel naar het noorden rijden richting Eindhoven. Maar ja, als het goed is moet je ook nog een keertje terug naar huis richting het zuiden wellicht.
0: Morgenavond gaat ook in noordelijke richting de A2 dicht. De snelweg gaat maandagochtend weer open. Tot die tijd moet het verkeer rekening houden met omleidingen en flinke vertragingen. Een nepagent heeft een hele NAVO zo'n 5000 euro beroofd. Het slachtoffer van 62 werd vorige maand overgehaald om zijn bankpas, een gouden ketting en telefoon af te geven aan iemand die zich voordeelde als politiemedewerker. Met de bankpas pinde de nepagent in totaal 4700 euro bij verschillende geldautomaten. Vanwege het grote aantal meldingen zet de Limburgse politie groot in op deze vorm van oplichting. Afgelopen 3 maanden zijn er meer dan 30 nepagenten opgepakt. En bij een aanrijding met 2 auto's in Venlo zijn 2 mensen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde even na 12 uur vanmiddag op de Kaldekerkerweg. Allebei de slachtoffers zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De Kaldekerkerweg ging dicht vanwege het ongeval.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwijkstraat 2 in Panningen.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Minister Yeşilgöz van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Dat deed ze tijdens de behandeling van de defensiebegroting. Volgens Yeşilgöz was Rusland al de grootste dreiging op ons continent, maar is die dreiging nog groter geworden. Ze wijst op sabotage, droneaanvallen en andere incidenten net over grenzen van Europese landen. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn, en vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt, maar een vijand. Voor het beleid betekent dat verder niets, zei ze. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND, en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Ze verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu dus een einde is gekomen. Dan nog het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah.

0: hart voor hier.
1: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Zuidhogeschool is dit jaar opnieuw uitgeroepen tot beste hogeschool van Nederland. Dat blijkt uit de keuzegids HBO 2027. Vorig jaar stond Zuid ook al bovenaan. Studenten waarderen de Limburgse opleiding onder meer vanwege de persoonlijke benadering en de betrokkenheid van docenten en medewerkers. Van de 38 opleidingen van Zuid staan er maar liefst 24 in de landelijke top 3. Vanavond om 9 uur gaat de A2 dicht tussen knooppunt Het Vonderen en Kerensheide voor de verbredingswerkzaamheden aan de snelweg. Hiermee begint het tweede grote werkweekend waarin de hele snelweg dichtgaat. Rijkswaterstaat drukt automobilisten op het hart om vooral rekening te houden met de werkzaamheden.
2: Dus vanaf vanavond 9 uur wordt de weg afgesloten vanaf het Vonderen naar het zuiden toe tot aan Roosteren. Dus ik zou ook willen oproepen eigenlijk aan iedereen die nu in de auto zit op die A2... en je denkt van ja, dat ga ik morgen weer doen. Ja, alsjeblieft, zoek een alternatief. Je kan misschien nog wel naar het noorden rijden richting Eindhoven. Maar ja, als het goed is moet je ook nog een keertje terug naar huis richting het zuiden wellicht.
1: Morgenavond gaat ook in noordelijke richting de A2 dicht. De snelweg gaat maandagochtend weer open. Tot die tijd moet het verkeer rekening houden met omleidingen en flinke vertragingen. Een nepagent heeft een hele NAVO zo'n 5000 euro beroofd. Het slachtoffer van 62 werd vorige maand overgehaald om zijn bankpas, een gouden ketting en telefoon af te geven aan iemand die zich voordeelde als politiemedewerker. Met de bankpas pinde de nepagent in totaal 4700 euro bij verschillende geldautomaten. Vanwege het grote aantal meldingen zet de Limburgse politie groot in op deze vorm van oplichting. Afgelopen 3 maanden zijn er meer dan 30 nepagenten opgepakt. En bij een aanrijding met 2 auto's in Venlo zijn 2 mensen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde even na 12 uur vanmiddag op de Kaldekerkerweg. Allebei de slachtoffers zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De Kaldekerkerweg ging dicht vanwege het ongeval.
0: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Sid van der Linde met het NOS-journaal. Een Britse matroos is opgepakt omdat hij informatie aan de Russen zou hebben willen doorgeven. De 24-jarige man werkte voor de marine. 2 jaar geleden werd hij op een schip gestationeerd waar hij inlichtingen moest verzamelen. Op die manier had hij toegang tot vertrouwelijke informatie. Via het dark web zou hij contact hebben gezocht met Russische autoriteiten. Ook kopieerde hij geheime informatie naar zijn privémail. Of er ook informatie is gelekt is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Zij verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. De bestuurders krijgen een boete van ruim €400. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu een einde is gekomen. Hoeveel geld er opzij wordt gelegd voor de renovatie is onbekend. Het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind. Het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Zuid Hogeschool is dit jaar opnieuw uitgeroepen tot beste hogeschool van Nederland. Dat blijkt uit de keuzegids HBO 2027. Vorig jaar stond Zuid ook al bovenaan. Studenten waarderen de Limburgse opleiding onder meer vanwege de persoonlijke benadering en de betrokkenheid van docenten en medewerkers. Van de 38 opleidingen van Zuid staan er maar liefst 24 in de landelijke top 3. Vanavond om 9 uur gaat de A2 dicht tussen knooppunt Het Vonderen en Kerensheide voor de verbredingswerkzaamheden aan de snelweg. Hiermee begint het tweede grote werkweekend waarin de hele snelweg dichtgaat. Rijkswaterstaat drukt automobilisten op het hart om vooral rekening te houden met de werkzaamheden.
1: Dus vanaf vanavond 9 uur wordt de weg afgesloten vanaf het Vonderen naar het zuiden toe tot aan Roosteren. Dus ik zou ook willen oproepen eigenlijk aan iedereen die nu in de auto zit op die A2... en je denkt van ja, dat ga ik morgen weer doen. Ja, alsjeblieft, zoek een alternatief. Je kan misschien nog wel naar het noorden rijden, richting Eindhoven. Maar ja, als het goed is, moet je ook nog een keertje terug naar huis, richting het zuiden wellicht.
0: Morgenavond gaat ook in noordelijke richting de A2 dicht. De snelweg gaat maandagochtend weer open. Tot die tijd moet het verkeer rekening houden met omleidingen en flinke vertragingen. Een nepagent heeft een hele NAVO zo'n 5000 euro beroofd. Het slachtoffer van 62 werd vorige maand overgehaald om zijn bankpas, een gouden ketting en telefoon af te geven aan iemand die zich voordeelde als politiemedewerker. Met de bankpas pinde de nepagent in totaal 4700 euro bij verschillende geldautomaten. Vanwege het grote aantal meldingen zet de Limburgse politie groot in op deze vorm van oplichting. Afgelopen 3 maanden zijn er meer dan 30 nepagenten opgepakt. En bij een aanrijding met 2 auto's in Venlo zijn 2 mensen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde even na 12 uur vanmiddag op de Kaldekerkerweg. Allebei de slachtoffers zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De Kaldekerkerweg ging dicht vanwege het ongeval.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Indiën, Pluto Sport. Sticks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indiën Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM schrapt de komende tijd uit voorzorg vluchten omdat veel toestellen stuk zijn en niet gebruikt kunnen worden. Er staan daardoor meer vliegtuigen aan de grond voor onderhoud of schadeherstel dan gepland. Ook duurt onderhoud soms langer door vertraagde levering van onderdelen. Het gaat om vluchten in de periode 26 oktober tot begin maart. Om hoeveel vluchten en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet te weten. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND. Die informatie hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn, vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Volgens een woordvoerder loopt alleen deze concessie financieel uit de pas. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 9. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM annuleert uit voorzorg verschillende vluchten. Veel toestellen kunnen tijdelijk niet worden gebruikt omdat ze stuk zijn. Ook duren onderhoudswerkzaamheden langer dan gedacht. Hoeveel vluchten worden geschrapt en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet. Het gaat om de periode van 26 oktober tot begin maart. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt.
1: Rusland is onze vijand. En nee, dat betekent niet dat wij in oorlog zijn. Maar zorgeloze vrede is ook heel ver weg.
0: Voor het beleid betekent het verder niets, zegt Jesselgus. In het Verenigd Koninkrijk wordt een medewerker van de marine verdacht van een spionagepoging. De 24-jarige matroos had toegang tot vertrouwelijke informatie en zou die door willen spelen aan de Russen. Hij werd al een tijd in de gaten gehouden, zegt deze journalist van Sky News.
2: Clearly, he is someone that has been under suspicion for a long time. He was arrested first last year and then rearrested again earlier this week at his parents' home in Bedfordshire.
0: Of de matroos ook informatie heeft kunnen doorspelen is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.
3: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Goedendag, beste luisteraars. Ja, daar zien we dan weer helemaal. De Boorop is in de studio's van Omroep PNM. En dat betekent gewoon lekker twee uur lang. Lekkere Limburgzalige muziek. En niet te vergeten ook een hoop informatie uit de agrarische sector. We zitten alweer helemaal in oktober. En ja, oktober, de air zit alweer in de mond. Begint het kooier te weren. Hebben we vandaag natuurlijk ook wel een beetje gemerkt. Ja, en vandaag op de Sint Pelagona. Daar wil ik dat straks nog eens wel even gesproken wat dat inhoudt. Want zonder hagel zie je haar niet. En ja, wat dat nu wil zeggen, ik ga het straks gewoon aan onze weerman vragen. Zal ik natuurlijk ook de LLTB-schief er even aan. En die gewoon echt in het verkeer kijken wat er allemaal los is. En ja, natuurlijk zo de kleine weetjes van wat de LLTB allemaal aan het uitspoeken is. Of een uitspoeken is. Nee, gewoon aan het regelen is. Zo moet ik het zeggen. En natuurlijk zitten we in oktober. Betekent ook weer her en der die oktoberfesten. Zoals deze van Don Quixote. We zien nog een sparen voor het hele grote oktoberfest.

0: Ja, de jongens van Don Quixote, die zien er voor een sparen. En het sparen, dat geeft er ook wel heel goed af. Want natuurlijk, het Oktoberfest, her en der, is het natuurlijk al lozend gewoon. En Ian Pelemaas hebben we hem trouwens zeker ook gehad. Een onmerkelijk detail, mijn gasten net binnenkomt te zitten. Peter, het zal toch niet waar zien. In Kesselriede, postcode loterie, vrachtwagen ronk. En dat is nu op de sfeer richting Bezel, hè?
1: Ja, dat klopt. Er was even paniek, gewoon oude paniek, spanning op de groepsapp, onder andere van de brandweer, van de postcode loterij vrachtwagen is gearriveerd.
0: Oeh, en als ze hier in het Limburgse rondriet en vooral hier in het noorden, ja, dan is er toch ook wel ergens weer het geld te verdienen, geloof ik.
1: En toen op het laatste, ja, 59 miljoen stond op de vrachtwagen. En toen de laatste foto was dat er op het veer stond. Dus waarschijnlijk valt er een ruiver of zo, of een bezel.
0: Nou, laten we het hopen dat het bij goeie mensen terechtkomt die dat kunnen gebruiken. Hè? Want dat is natuurlijk altijd wel...
1: Absoluut mooi.
0: Is er toch ook wel ergens weer het geld te verdienen, geloof ik.
1: En toen op het laatste, ja, 59 miljoen stond op de vrachtwagen. En toen de laatste foto was dat er op het veer stond. Dus waarschijnlijk valt er een ruiver of zo, of een bezel.
0: Nou, laten we het hopen dat het bij goeie mensen terechtkomt die dat kunnen gebruiken. Hè? Want dat is natuurlijk altijd wel...
1: Absoluut mooi.
0: Ja.

0: Dus ik denk het gemiddelde prijsniveau is wel aan de goede kant.
1: Ja, maar er is ook heel veel noeste arbeid voor verzet, hè, Giel?
0: Absoluut. De oogst is een beetje van sommige gewassen is klaar. De mais is bijna weg. Mm-hmm. Een beetje korrelmais staat nog wat af moet riepen. Maar die oogst is zo goed als gedaan. De bietenoogst is eigenlijk vol aan de gang. Dat loopt eigenlijk door tot en met kerst of nieuwjaar zo'n beetje.
1: Ja.
0: En de erpeloogst, of de patatoogst is het, de patatten zeggen ze in Kessel. Dit begint eigenlijk. Ze zijn al bezig, maar het echte inschuren, dat gaat eigenlijk vanaf nu zo'n beetje beginnen. En het is natuurlijk een beetje druk geweest. En ja, de regen van vannacht en vandaag, dat was wel welkom.
1: Dat was zeker welkom. En dat was eigenlijk nog te warm voor de tijd van het jaar. Hè? Want voor de patatten in te schuren moest het toch eigenlijk een beetje kooier weer hebben.
0: Ja, volgens mij ben ik geen specialist. Ik ben meer een maïs-specialist. Maar volgens mij heeft dat met de huid van de patat te maken.
1: Ja, de schil eigenlijk.
0: De schil, die gaat afgerijpt. Dus,
1: Want wisten dat bij de patat ook aan de boetekant de ogen zitten. En die ogen die moeten eigenlijk in rust komen. En is het te warm, dan willen die niet in rust komen. En ja, dan zit ze met inscheuren dat die ogen al wakker zien. En jij zit hier in een scheur.
0: En die ogen mogen weer niet te diep liggen, geloof ik. Want dan schillen ze weer niet goed. Of is te veel schilverliezen. Er komt heel gaat bij kieken. Maar ja, de prijzen zijn inderdaad serieus aangetrokken. Want er is toch... Ik geloof dat er 15% minder areaal in Europa gezet is. Want het is natuurlijk een Europees product. Dus 15% minder areaal. En ja, de gemiddelde oogst, wat ik zo'n beetje hoor van de aardappelboeren, is toch tussen 20% en 30% minder door het warme weer.
1: Ja. En ja, dan moet je indenken, vorig jaar zaten we in deze tijd de patatten in een eurocent per kilo. Ja.
0: Deper kost het niet gewoon, geloof ik.
1: Deper kost het niet
0: zinkt weg, 1 of 2 cent. Ja. Maar die contractprijzen, ik weet niet precies, maar ergens de 17, 18, of tussen de 15 en de 20. Maar de marktprijs zit volgens mij al boven de 35 of zo.
1: Ja. Dus dat hebben ze mij magere joren, maar ook vette joren.
0: Ja, precies. Dus, maar ja, nu zijn er ook wel rassen die minder goed tegen dat... De zongevoelige rassen, ja, die bedringen beduidend minder op dit jaar.
1: Mm-hmm.
0: Dus zeer wisselende opbrengsten, Heurig, uit het veld.
1: Ja, nou ben ik een maïs-specialist, zei ze. Hè? Daar hebben ze verschillende soorten maïs. Even voor de mensen nog heel gauw even duidelijk maken. Nou ben je meer van de zoete maïs.
0: De suikermaïs, ja.
1: Deze zo op de barbecue kunt leggen en deze zo ook lekker wekkend
0: zeg happen. Maar de humane maïs voor de mensen te eten, inderdaad. Ja, dan hebben ze natuurlijk...
1: Is dat ook dezelfde maïs als voor ze popcorn van maken?
0: Nee. Totaal ander product. Kijk, in suikermaïs zit eigenlijk suiker. Koolhydraten en geen zetmeel. En de hub zetmeel nodig om te
1: poppen.
0: Ja, okay. Om popcorn te maken. Dus als je die kurkjes zo suus, totaal andere maïssoort.
1: Oké. Nou, weer het geleerd. Ja. Dan hebben ze de koe-mais, wie ze het eigenlijk noemen.
0: Ja.
1: De sniegen ze gans met stengel en al, doen ze in een koel. En dan doen ze hem eigenlijk conserveren. Hè?
0: Ja, luchtdicht afsluiten. En maar ook in een dichtgrijp stadium weer tegen oogst. En daar zit ook weer dent en flint. Ik ga niet te diep erin, maar er zijn allerlei soorten en ondersoorten. Dus ja, het is een zeer veelzijdige plant.
1: En daar kunnen ze er wel popcorn van maken?
0: Nee, dat wordt echt zea mais popcorn zijn.
1: Okay.
0: Dus echte popcorn voor je tijd. Een heel rond korreltje. En als ze bij koeienmais kiekt, hebben ze meer een dent, een tandvorm.
1: Ja?
0: En suikermais is helemaal verfrommeld als dat op als de riep is. Heel veel verschillende soorten.
1: Ja. En dan hebben we nog een die ook met name heel veel voor de werkers gebruikt wordt. Dat is de korrelmais nog.
0: Ja,
1: hè?
0: De korrelmais. Ook wel vaak CCM noemen ze het. En puur op korrel. Hè. Dat is hem dorsen. En dan echt als korrel en daar werd weer of gemalen of in de brok verwerkt.
1: Ja, en daar kunt ze ook geen popcorn van maken.
0: Ook niet, nee. Mot popcorn zijn. En daar werd meestal in Amerika geteeld, volop.
1: Ja. In Amerika hebben ze ook veel meer kleuren, hè, in de maïs, of niet?
0: Ja, maïs komt natuurlijk een veelvoud aan kleuren. Wij zijn gewend dat maïs geel is. Maar bijvoorbeeld Amerika, met name witgele maïs. In de suikermaïs staan heel populair. Dan krijg je al die Indiase of Indiaanse variëteiten. Ja, die variëren van zwart tot regenboogkleuren. Dus, en dan zijn meer die siermaïs, wat wij als siermaïs gebruiken.
1: Ja.
0: Maar goed, daar is wel maïsmeel van te maken. En dus pap. weer. En,
1: ja, dat kent ze wel pap van
0: maken. Ja, en toch.

0: tortilla's en noem ze maar op.
1: Ja, ja.
0: Zeer veelzijdig.
1: Ja, in de Afrikaanse landen eten ze eigenlijk alleen maar mais. S'morgens maispap en s'avonds nog tortilla met z'n zes ook wel van mais gemaakt.
0: Ja, hè? Maar die hebben we in Afrika, is mais weer wit. Ja. Dat zijn eigenlijk alle witte soorten. Als je de gemiddelde Afrikaan vraagt welke kleur het mais, dan antwoordt hij wit.
1: Oké. En die teels, wat zegt teels, dat zien dus gewoon de gele kleur.
0: Ja, eigenlijk. De gele. Ik denk, Nederland is nog niet kloor voor wit-geel. Want dan denken ze, oh, daar zijn nog wat korreltjes die zijn niet riep.
1: Ja.
0: Dan hoor je het even, net als groene bananen. Groene bananen zijn ook eetbaar, sommige soorten. Dus eetbare groene banaan, maar ja, als wij denken groene banaan, is niet riep.
1: Nou, door jij het spreekwoord ook wel wat de boer niet kent, dat fret hij niet, hè?
0: Precies, dat heeft nog een hele tijd nodig.
1: Dat heeft zeker een hele tijd nodig. Maar alleen als er weer die trendsetters natuurlijk op inspringen, dan krijg je dat dus ook wel weer dat...
0: Zeker, ik zoek nog een goeie influencer, dus ja, als er een loesteraar is de wit-gele mais kunt promoten, bellen.
1: Ja, die kan bij dicht gewoon lekker de mais induiken en... Ja, en dan mag je gewoon promoten. Giel, maar je hebt het weer over. De mais is bijna gedaan eigenlijk. Her en der staan nog een paar stukjes. De bieten, daarentegen, die zien nu pas begossen met de oogst. En ik zoog het geel monster ook weer rondkrijgen in de regio.
0: De bietenmuis.
1: De bietenmuis, ja.
0: Vroeger werden met een kraan en een container werden die bieten gelaaien. En tegenwoordig wordt het centraal met een bietenmuis... Dus een soort opraapsysteem en filtersysteem, gewoon op zand en stenen eruit gewoon. Dat er minder tarra richting de fabriek gaat, weer die opgelaaien.
1: Ja, ja.
0: Vroeger is op ieder veld een hoopje bieten liggen. En tegenwoordig is een teler verplicht eigenlijk om een van al zijn percelen een bietenhoop te maken.
1: Ja,
0: en dan wordt het centraal geladen.
1: En het leert dan ook nog zo doormuik bij de weg eigenlijk. Hè?
0: Ja, dan moet, voor jou, er zijn allemaal eisen aan. En, ja. Vlak neer de weg, dat die vrachtwagens kunnen komen. Dus dat, dat ga je nu volop beginnen. En ja, dat seizoen, nu riep je die bieten nog een beetje af. Hè. Ja, met dat zonnig, kouder weer. Krijg je nog het suikergehalte toch nog omhoog geit. Maar goed, zit ze in de vroege levering, ja, dan moest ze leveren.
1: Ja.
0: En dan krijg je wel een soort compensatie. Dus ja, het is altijd afwachten hoor zijn veld.
1: Dat was zeker maar gemiddeld onder de streep. En ik ken ook telers die hebben gewoon alles gespreid zitten. Hè? Dus wat dat betreft komt dat misschien ook wel goed uit.
0: Ja.
1: Ja. Ik ga even een pleitje erbij pakken. Toen zei ze Dreigert van Zierschoen. Heel veel telers en landbouwers die zitten toch al daar nu wel een beetje te prakiseren, of niet?
0: Wie mensen prakiseren.
1: Ja, dat liedje van Zierschoen, dat prakiseren, dat duist er toch stiekem aan, toch ook over die bedrijf, denk ik.
0: Eerder een dag.

0: Prakkezeren, ja, prakkezeren. Door iedereen heen kwam. Maar vooral als ze een agrarisch bedrijf hebben. En in deze tijd, dan blijft ze wel aan het prakkezeren. Over van alles en nog gaat. Ook over bijvoorbeeld het woordje stikstof, maar we zoeken er vanavond niet over gaan praten.
1: Nee, dat hebben we de uitzending al over. Maar goed, Amagoer begint de vergadering van NLTB en dan ga je het er weer over. Want hot topic.
0: Hot topic, ja. En laten we hopen dat we er toch eens een keer uitkomen en dat we duidelijkheid krijgen.
1: Ja, en het vervolg, gewasbeschermingsmiddelen en water. Dat zijn de volgende thema's. Toestanden over grond en storm. Maar goed, laten we het gezellig gooien vanavond.
0: Ja, laten we zeker gezellig gooien. En een tip voor de mensen eigenlijk. Want je hebt ze het over water. Water hebben we natuurlijk overal naartoe moeten sjouwen. Heel veel boren hebben al hydranten overal liggen. Maar ja, er zijn ook altijd mee wel graasronken meer, hè?
1: Ja, we hebben een oproep gekregen van... ik denk dat de gemeente al met... ja, nee, de gemeente begint met bermen te meien nu. Gefaseerd en er zijn al wat regenbuizen gesneuveld. Dus vanuit de gemeente was ook de oproep van agrariërs... let op de buizen en zorg dat die uit de bermen wegkomen. En dat de hydranten, die liggen soms net op de grens... gemeentegrens, perceelsgrens... dat die goed gemarkeerd zijn met een oranje pion... of met een oranje regenbuus die een meter goed steekt. Maar zorg voor uw spullen en ruim het op. Want ja, die meijers van de gemeente die zijn... genadeloos, hè, voor zijn buus.
0: Ja, die klippermeijers dus die kunnen alles aan.
1: Ja, en dat is absoluut niet bewust. Hè, maar als je het meijenbus, dat zussen niet. Die zussen niet liggen. En dan hebben we allemaal stukken en dat heeft niet eens gedaan. Dus opruimen.
0: Ja, dat is het allerbelangrijkste. En ja, mocht ze zo gaat kapot hebben, ja, het is een hoop werk eigenlijk om het weer te maken.
1: Ja, dus is het niet te maken. Ja, zo'n ieder hand moet gemaakt weer, want het wil weer regenen. Maar ja, zo'n buus, die jongen de Klepelmeijer is geweest, die is kloor.
0: Die is kloor, het zijn 6 meters. En ik geloof dat die ook rond de 30 euro de meter zo gaat zitten.
1: Ik heb geen idee van wat ze kosten, maar aluminium is vrij prijzig.
0: Ja, door hem. En om dat allemaal naar de Noord-Ierse boer te brengen, dat is ook natuurlijk niet alles.
1: Het heeft geen zin.
0: Het helemaal geen zin. Giel, we hebben het ook even over de Middenpielweg. Hè? De Middenpielweg is kloor.
1: Ja.
0: Helaas alweer een ongeluk gebeurd.
1: Ja, helaas wel.
0: Maar...
1: met de brandweer wie geweest, dat was wel heftig.
0: Ja, dat geloof ik, ja. Want het loog niet aan het landbouwverkeer. Hè?
1: Nee, gelukkig niet. Het was een eenzijdig ongeval. De politie duidt onderzoek. Dus daar hoor ik me verder niet mee bezig. Maar ja. Gelukkig geen landbouwvoertuigen bij betrokken. Nee.
0: Nou, hebben ze daar verschillende landbouwsluizen gemaakt. Wie zien ze?
1: Ja, daar zijn de meningen nog over verdeeld. Ze zijn gemaakt van die water, wat noemen ze dat? Van die
0: grastegels.
1: Ja, die werden nogal snel gelaat en die gewoon krom trekken en weet ik wat allemaal. En ook de Oetri-hoek is niet ideaal.
0: Mm-hmm.
1: Maar goed, de vreugde overheerst dat we erover herkennen.
0: Ja.
1: Want ik denk dat we het langzaam al de pompoenenallee kunnen gaan nemen. Want als ik zie wat mee langskomt aan pompoenen richting Amerika gewoon niet. Dus die Horse Amerika.
0: Okay.
1: Er werden echt veel pompoenen geteeld dit jaar.
0: Dat film ik ook op dat er een tiegelijk veel pompoenen geteeld werden.
1: Ja, heel
0: veel. Het is toch ook een trend dat we meer pompoensoep gaan eten of meer met pompoenen doen zien?
1: Ja, pompoen in de oven, stuks gegrilde pompoen. Ja, dus, ik denk dat de consumptie daar echt van een toenemen is.
0: Ja, hebben we het over nieuwe teelt, hè?
1: Ja, want nieuwe teelt, pompoenen.
0: Ja, misschien dat dadelijk weer de augurktruc komt op het veld.
1: Ik kan hem steeds plukken. Maar goed, pompoenen was ook handwerk, hè? En dat ging nu ook al steeds meer machinaal.
0: Ja, ja.
1: En er zijn toch steeds nog slimme mensen die daar iets veel bedenken. Dus wie weet is er nog toekomst voor de augurk?
0: Nou, laten we het hopen eigenlijk.
1: Ja, dat zou mooi zijn.
0: Dat is toch een Nederlands product, eigenlijk een Limburgs product, ja. Hè? Want hier worden de meeste augurken vroeger.
1: Dat was echt een augurkje. Streek. Toen ik heel klein was, heb ik die dingen nog geplokken.
0: maar het verkeer, ja, dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Het verkeer, dat moet samen kunnen gewoon ook met de landbouw. We hebben het straks ook al even over die bietencampagne die weer gestart is. De vrachtwagen stond op de weg. Dat wordt er 24 uur per dag geladen.
1: Ja.
0: Betekent ook dat er mee gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.
1: Ja, let goed op. Hè. Nu, ook modder op de weg kan dadelijk natuurlijk weer een item weer. Rie voorzichtig op die boetewegen. Want dat gaat 24-7 daardoor.
0: Mm-hmm.
1: Er zijn nogal wat ontwikkelingen op de wegen in Pelemaas. We hebben nu gezien, ik ben even tussen Baarlo en Maasbree liggen van de een op andere dag liggen er 6 drempels. En neem eens wat ervan. Dus ik heb daar toch al behoorlijk wat klachten van gehad van agrariërs. Want het zijn geen fijne drempels. En ja, ze doen al werk, dat is afremmen. Maar ja, als je de lading niet gezekerd hebt of te gooien, dan ligt alles op een weg. Dus ik denk dat er nog een overleg met de gemeente nodig is.
0: Ik denk het ook. En het zijn best wel agressieve drempels, hè?
1: Ja, ik ben er vandaag geweest, maar het zijn zeer agressieve drempels. En zeker als ze een tractor hebben met een vierwielige wagen erachter. Als het voorste deel al erover is en het achterste moet nog erover, ja, dan stuiteren ze alle kenje op.
0: Ja.
1: Zelfs met lage snelheid.
0: Zelfs met lage snelheid, joh. En ja, nou, machines die hangen achter de tractoren. Tractoren zien het breder geworden, groter geworden. Het is allemaal het weuster geworden, het grij. En voor te hoebelen is dat eigenlijk niet gemaakt, hè?
1: Nee, dat, op zo'n doorgaande weg is de vraag. Ja, het is natuurlijk een mentaliteit, hè? De mensen rieken hun wil te helden, daar begint het met. Dus als ze dat eens aanpakken, het zou beter zijn als overal maar drempels leggen. Maar goed, ja, dat is een maatschappelijk probleem. En dat lossen we niet op hier in de studio vanavond.
0: Nee, zeker niet. Zeker niet.
1: Maar de doorgaande wegen moet wel toegankelijk blijven voor landbouwverkeer. En daar maak ik me ook hard voor. Want, zo'n middenpeelweg is nu open. Daar komt echt veel landbouwverkeer nu over heer. Dat er toch nog veel mensen door een Heldendorp reden. Maar nu zien ze bijvoorbeeld bij de Remer, daar komt ook weer een verkeersmaatregel. Dus het autoverkeer, daar komt een tractorsloes te liggen. En dat de auto's niet meer links en rechts de middenpeelweg kunnen afdraaien. Alleen daar werd dan een tractorsloes getekend op papier. En die is inderdaad geschikt voor een tractor. Maar de rest van de moderne landbouwvoertuigen, die kennen dan niet meer door. Okay, dus dat zit op puntjes van aandacht waar we heel alert in moeten zien. En dat is net zo met zo'n drempels. Misschien is dat voor mijn LLTB-tiet geweest dat dat beslist is. Maar in één keer liggen ze er. Dus we moeten zeer alert zijn.
0: We moeten zeker zeer alert zijn. En ja, dat heeft ook nog met verschillende partijen te maken. Hè? Met de Peelweg is van de provincie. Daar heeft de provincie van alles over te zeggen.
1: Ja.
0: De Zandberg bijvoorbeeld, dat is weer gemeente Peel en Maas.
1: Dat is gemeente Peel en Maas. Ja, dat is ook een beetje een rare constructie. Hè? Dat is wel van de ene kant mag afdraaien, maar niet naar Kessel toe. Dat zijn zo'n beetje van die compromissen ook van denken, ja. Is het dat nu?
0: Ja. Daar kent ze over twisten eigenlijk.
1: Ja.
0: En, maar al met al, gewoon, het ben een heer in verkeer. Hè?
1: Dat is het. En we hebben de aandacht voor alle punten, de knelpunten, om die zoveel mogelijk op te lossen. Want we moeten toch met z'n allen samen gebruik maken van de weg. En inderdaad, soms is het niet fijn als ze achter een tractor zit. Maar breng toch even in deze tijd even het geduld op en meet eigenlijk zoveel mogelijk bijvoorbeeld zo'n boerderijweg. Dat is een sluipweg naar Meijel binnendoor. Ja, dat is gang. Als ze daar achter een tractor zit, ja, dan zit ze dan een kwartier achter. Meet die wegen gewoon en pak via de lijstert en dan roggel.
0: Ja.
1: Even omrieën. Voorkom een hoop ergernis.
0: Voorkom een hoop ergernis. En ja, de boeren kunnen ook op een veilige manier naar hun akkers toe rieën.
1: Ja, want dat is toch onvermijdelijk dat moet gebeuren.
0: Ja. Giel, doen we ons naar de vergadering toe.
1: Ja.
0: Ik denk dat we de punten wel helemaal aangestipt hebben die we behandelen.
1: Ja, zeker.
0: Natuurlijk is er veel meer, maar...
1: Ik wil nog best wel dadelijk over de nieuwe teelten in Peelemaas, over pinda's en uilen. En er speelt van alles. Dus ik kom graag nog een keer terug.
0: Laten we ons verrassen in november eigenlijk. Dan schuist ze weer aan en weer wat is het dan bij die gaps.
1: Eerste week november, geloof ik. Hè?
0: Goed zo.
1: Zeven we van de partij.
0: Succes aan blief oormolen dadelijk op de vergadering. Hè?
1: Ik blijf rustig.
0: Oké. Okay. Hey, een pleitje met z'n goed gezocht, Gaps. Heel toepasselijk ook wel. Hè? In deze tijd van het jaar dan komen de velden leeg. En vroeger is er dan ook die kolonies jagers die dan nu voor de velden heergeven.
1: Ja, het jachtseizoen, 15 oktober, gaat het officieel open. En daar wil ik ook nog wel even een waarschuwing mee geven. Vorige week is er nog een wild zwijn doodgereden op de Middenpeelweg. En dat was een flinke beer, om het zo maar te zeggen. Dus Riedog win 80. En niet de gekke hel, want als ze 80 kilo vlees op de grill hebt, je hebt het gezien, het ziet er niet goed uit.
0: Ja,
1: gelukkig geen gewonden, maar de auto stoot er los.
0: De auto is stoot er los. En probeer zelf ook in de auto te blijven zitten als ze zo'n bier aanriet. Zorg dat er hulp komt.
1: Want, ja, gewoon politie bellen.
0: Ja, gewoon politie bellen. Want een bier wat gewond is, dat kan rare dingen doen. Dat kan je ook gewoon
1: verwonden.
0: Verwonden en zelfs door die.
1: Ja, deze was ook nog niet gelijk dood. En dat was toch wel een precaire situatie. Maar er zit gewoon een rotte van een stuk of 15. misschien tot 25 niet, maar 15 hebben ze er geteld die zo'n beetje tussen Neer en Boulder door die Helderse bossen zwerven. Dus ja. Ze zitten er gewoon en ja, ze trekken hoe.
0: Ze trekken nu en ja, ze zien natuurlijk ook van alles in zoeken nu, om ook eigenlijk de winkel door te komen.
1: Ja, precies. Dus de nootjes, de beukennootjes, de eikels, volop aan het scharrelen.
0: Ja, ja, ja. Maar voor degene die echte diehards, heb zich een pleetje uitgezocht, hè, die echte jegers, die dadelijk ja, natuurlijk wel het ook op een nette manier doen, hè, want dat mogen we nog altijd wel zeggen, een jager doet het niet voor gewoon biertje kapot te schieten, maar het is eigenlijk een traditie van vroeger uit. Maar ook met wilde standen in de gaten.
1: Ja, want ja, de haas is nog steeds gesloten. Hè. We mogen geen hazen scheten. Maar ja, als je zuust wat de populatie is. En de zuust, net over de grens zit al de ziekte hazenpest. Ja, dat moeten we niet krijgen. En door een hoge populatie is die kans veel groter. Dus ik hoop dat er weer eens verstandig besluit werd genomen. Dat de jacht op hazen weer geopend werd. Maar het ziet er slecht uit.
0: Oké. U pakt de jegersmaster bij van de echte Limburgse jegers.
1: Ja, van Jo Jochems, gelukkig, hè? Echte Limburgse muzikant.
0: Dankjewel, hè.

De Venlose band Blauw, de theater van het leven. Ook natuurlijk weer richting Frans Boermans denkende. Ja, dat ze toch geen zin hebben van, dat gaan we toch eens een keer vereeuwigen. Vereeuwigen, dat hebben ze dan ook helemaal gedaan op de Liedjes voor de Eeuwigheid, deel nummer 1. Straks natuurlijk een liedje van de Liedjes voor de Eeuwigheid, deel nummer 2. En dan staat meneer Pollux, Frans Pollux, staat dan helemaal centraal.

0: volg mich mal ein Piepke.
1: Wat? Hè? Wat zei ze?
2: De patronaatsknuppelen. Ja, ze willen eigenlijk richting de Vastelovend. Nog 3 keer 11 nachtjes slopen. Dan zitten we natuurlijk weer rondom de 11e van de 11e. En dat betekent gewoon dat het Vastelovenseizoen alweer helemaal losgaat. Dus we zitten alweer eigenlijk in oktober richting de carnaval te denken. Maar natuurlijk, die oktoberfesten, die hebben we nog hier zoveral. Maar dan is het toch een ding, als ze nog een nummer wil schrijven. Ja, dat zal ik eens allemaal bij gaan zetten. En zo ga ze dan toch een carnavalsnummer maken. En Grubbevors is dat helaas al nummer. Kan dat dit jaar al nummer doorgaan? Omdat ze eigenlijk veel te weinig animo hebben. Na 40 jaar is er door een keer geen plaggenhouders zit liedjes opent. En dat wil zeggen dat er van Grubbevors eigenlijk niks de kang op gaat. Wat eigenlijk met de Vastelovend mee kan gaan doen. We kunnen de Todde zeggen, Bjorn van Berkel, Wooden Chain. Ik weet niet wie we allemaal hebben. Maar laten we ervan uitgaan dat het gewoon alles kunt goed.

Geweldig, want kwanten hebben nog een beetje een no-sassie held van alles komt goed. Mogen we ons ook even een beetje attenderen. Natuurlijk dat we ook midden in de week zitten van het eten. Wat komt dus eten vanaf? De week van ons eten is een landelijke actiedag van een campagne die ze neergezet hebben van de overheid. Om mensen eigenlijk toch weer bewust te maken van hey, wat komt dus eten nou eigenlijk helemaal vanaf? En wie gaat het eigenlijk allemaal met ons eten? 2 oktober zien ze begos en ze zien met de opening begos in Drenthe in Beelen. En ja, zo hebben ze eigenlijk elke dag een beetje centraal staan. Bijvoorbeeld, we hebben op de maandag de patatendag gehad. We hebben op de woensdag gehaktdag gehad. En vandaag was het eigenlijk een dag van de nationale groente en het fruit. En ja, we hebben er eigenlijk heel weinig van gemerkt. Mensen, hey, in deze regio. Maar morgen is het dan weer visdag en de zaterdag kunnen we nog de boeren ontmoeten. De boerenontmoetingsdag. Het is eigenlijk een campagne om de mensen in de Randstad met name weer bewustwording te geven van waar komt dus voedsel en waar komt de herkomst vanaf. Iets wat we natuurlijk ook heel belangrijk vinden. De waardering te krijgen voor boeren, tuinders en vissers en voedselmakers en de band tussen de burger en de boer weer helemaal te versterken. Het is een campagne die eigenlijk gestart is, maar eigenlijk heel weinig goed terug in deze regio. En dat is gewoon heel jammer. Dat proberen we dan met dit programma wel weer een beetje groot te trekken. Maar gewoon mensen bewust maken van wat doen nou eigenlijk de boeren en tuinders de ganse dag? En wie zit dat nou eigenlijk? We hebben straks een ganse verhaal over de mais gehad. Maar bijvoorbeeld Tje, die uit Weert, die jongens, die kunnen ons heel goed vertellen waar ze het beste het fruitkens gaan horen. En natuurlijk in het kader van de donderdag, vrijdag.

Verse droeven, ja, die kup ze natuurlijk ook op de markt. Gewoon Limburgse producten, we maken er ook wien van. Dus waarom zo ze zo niet gewoon eten? Twee stuks fruit volgens het voedingscentrum. 200 gram tot 300 gram fruit per volwassene per dag. En ja, de kinger die mogen ook rustig 200 gram fruit eten. Vooral maak ze lekker eigenlijk met een appel of met een peertje. Of natuurlijk met lekkere verse droeven of proemen.

Ja, en ook Sjoerd kent ze vooruit binnenkrijgen. De jongens van de Janssen Baggerband al meer dan 45 jaar dat ze natuurlijk aan de weeg tummeren met de Proemenvlaai. En die Proemenvlaai in oktober is altijd wel heel en heel lekker. Het is oktober, de Maaskapel. Betekent dat we ze op kunnen maken voor de boodschappen. Het wereldnieuws en

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Een man van 33 moet 4 jaar de cel in voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als politieagent en belde aan bij een studentencomplex in Den Haag. Hij zei dat hij de kamer van de vrouw moest controleren op drugs. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. Na het incident is de vrouw teruggekeerd naar Zuid-Korea. Een paar maanden later probeerde de man opnieuw toe te slaan op exact dezelfde wijze. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. Dat zegt deze verslaggever van de BBC.
1: Thames Valley Police have had to admit that the search warrants they used when they went to arrest him were unlawful. And they have admitted that and those search warrants have been quashed. So that is a victory for Andrew Mountbatten-Windsor at this point in the legal proceedings.
0: Het is een succesje voor de ex-prins Andrew, maar het is niet dat het onderzoek tegen hem moet worden gestopt, zei de rechtbank. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden de busconcessie met EBS. Het bedrijf heeft grote financiële problemen en de provincies moeten bijspringen. Ook in Utrecht verloopt de concessie van het busvervoer van Keolis en Trandef niet naar wens. Alexander Seferin wil toch langer voorzitter blijven van de Europese voetbalbond UEFA. Eerder liet hij weten dat hij zich niet meer herkiesbaar zou stellen, maar de Sloveen is van gedachten veranderd. Dat liet hij de nationale bonden weten tijdens een bijeenkomst in Berlijn. Seferin wil zich niet weer mengen in de strijd om het voorzitterschap van de FIFA. De UEFA zoekt nog een kandidaat die het in maart wil opnemen tegen Gianni Infantino. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.
2: Maar jong, dat past op!
3: Wie met onze klutskop?
2: Met Pieter de Boer op!

Een generatie egoïsten, wem durft dat te ontkennen? De rotzooi blijft maar liggen, mensen, want... Wow.

Engels samen met Bar Storken. Ja, die kwamen eens bijeen en die hebben ze gehad van wat ze wat. We kieken elkaar aan en dit kiekt naar mij en ik kiek naar dich. En ja, nou, toen kwamen het wel helemaal goed met die twee. En toen hebben ze gehad van, ja, dat is alweer een pleetje weer. Ton Engels, natuurlijk was het troubadour. He, het helje, woont al niet in Helden, maar het is toch onze heldenaar, de heen Pelema's, toch zijn sporen verdiend. En niet te vergeten Bar Storken, die natuurlijk ook met de trekzak bezig is. En samen met Trent van Inkevoort zien ze Maastricht helemaal onveilig aan het maken. Facebook zet er helemaal vol, maat. Dus kijk even op de sociale media. En volg er dan ook helemaal. Terwijl Janske Wijshof een heel ander nummer heeft. Ik mean, de allerliefste Engel. En het is wel een heel rustig nummer, maar ook wel een nummer met een lekkere, leuke betekenis.

Nog voordat hij naar Amsterdam toe ging, was hij Lex Uiting samen met Zoemar en wie weeg van de wereld. De wieweeg van de wereld, die moeten we eigenlijk allemaal wel bewandelen. En ook zo Bianca Bellendonk, die het de stoute schoen aangetrokken om toch eens een keer een singeltje te maken. Is normaal in het medische pedicure, is maar zet ze gaat van, als ik dan toch met de tieren bezig ben, dan wil ik ook wel eens af en toe lekker

Ja, Bianca Balendonk, meetje komt uit Remung. En ja, ze heeft natuurlijk een pedicure. Ze heeft een roze uiterke waar ze met ronkriet en medische pedicure. Oh, een medische tenenknipper. Ja, zo mogen dat ik niet helemaal nemen. Maar ze kan natuurlijk ook nog lekker zingen. Ze wil natuurlijk met deze een doorbraak krijgen. Wim weet dat in Melik en omstreken wel helemaal gaat gebeuren. Oftewel, Bloody Mary, Korenwolf.

En van de Dukes of Hazard. Ja, natuurlijk trek ik wel die, ja. Natuurlijk Steve Belsam met Hoetseboet. En ja, we zitten toch wel een beetje in het country-sfeertje ook natuurlijk met de Limburgse muziek. En ja, dat kan er eigenlijk einde niet ontbreken eigenlijk. Dit is toch van ons eigen Triangle.

0: onverzwengelijk spreutje van de veiling Gonwen op.
1: Ozelei.
0: Ja, en ook vandaag komen we schieken bij Ozelei. Dag, Lei.
2: Dag, Peter.
0: Lei, doe proots me ook wel eens een beetje nasaal, of hoe noemen ze dat, ze heel netjes?
2: Ja, nou, ik word een beetje met een lege stem, zo net wie Sander Kloos, zeg maar.
0: Ja, daar hebben ze een hele diepe stem gekregen.
2: Zo, Peter.
0: Ja.
2: Ja, nee, ja, goed. Verkouden. Maar ja, weer niet, hè?
0: Wem niet, nee. Want ja, we zien het eigenlijk te groot gewend geweest, hè.
2: Ja, man, we kukelen zo van de zomer, kukelen we zo in de herfst.
0: Ja,
2: 10 graden verschil en ja, wind erbij, de gans die droog geweest. En zo met einde krijgen we meer 10 millimeter en de regenmeter.
0: Ja, en dat is toch absurd eigenlijk, als ze dat toch nodig is, of niet?
2: Ja, van de ene kant wel, van de andere kant. De wets gewoon dat september, Peter, is altijd, of september, oktober. September, oktober, dat zijn 2 maanden, die liggen altijd. Ja, op de web met, zeg maar, dat kan ik moeilijk nou zomer weer zien, maar voor hetzelfde geld. Ja, ik kreeg ook al winters spelden prikken. Dus dat, die zit dan net op de web van, zeg maar, vroege winter of late nou zomer. En ja, dat haalt gewoon even wie dat het echt gewoon, dat we voor de dag hebben de temperatuur maar net boven de 10 graden, hoe ik hem s'nachts wat rust. Nou ja, goed, daar wennen we ook weer aan.
0: Daar wennen we ook zeker aan. Leij, als we nou gewoon, we zitten vandaag op de 8e oktober. Even kijken op de heilige kalender. Daar kom ik op de Sint Pelagia. En die had het over een spreuk die kan ik eigenlijk niet toespringen. Eigenlijk. Daar heb ik die hulp toch even bij nodig. Want,
2: Pelagia, dat is 8 oktober.
0: Ja, zonder hagel zie je haar niet. En ik denk, wie kent dat nou? We hebben toch geen hagel nu op deze tijd van het jaar?
2: Even kijken, ik ben even aan het kijken. En oktober, met grote heilige boek.
0: Als hij zo'n diepe stem heeft, dan kan
2: hij ook in zijn boek kijken. Nou, ik heb 8 oktober, heb ik Birgitta van Zwedenstoorn.
0: Oh, dan heb ze een hangerboog als ik heb.
2: Ja, ik heb een boog, dat heb ik een keer. Dat is van Kees van Kemenade en Pols Papens. Dat is volgens mij een Belgisch boog. 365 heilige dagen. En daar staan alle heiligen in beschreven. En dat is Brigitte van Zweden van vandaag. Dan wil ik eens even kijken of die ook een spreuk heeft. Dus het in elk geval, ja, wacht, is hij het wel iets wel? Is hij het wel? Birgitte van Zweden deelt haar plaats op de heilige kalender met Pelagia.
0: Ja.
2: In haar weerspreuk kondigt deze winterse buien aan. Sint Pelagie, zonder hagel zie je haar niet.
0: Ja.
2: Dus Pelagie, zo moest het zeggen, en zonder hagel zie je haar niet. Met andere woorden, dat de buien die nou komen, die zijn al winters getint, want dat is het hagelbee.
0: En was dat vandaag niet? Dat was vandaag niet zo. We hebben tenminste, ik heb geen hagel gezien hier in Pelemaassen.
2: Ik heb geen hagel gezien, maar ik weet wel dat het dat er best wel veel buien zijn gevallen. Maar goed, dat maakt niet zo loed, Peter, want de regen is natuurlijk hartstikke welkom.
0: Die is zeker welkom, met name ook voor de patatentelers eigenlijk. Want ja, de patatten zit nog in de gronk. Is eigenlijk, met zo'n warme temperatuur kunnen ze denk niet rooien. Ze moeten de gronk ook een beetje als bescherming erbij gebruiken.
2: Ja. De gronk wat na het maken dan meteen, dat die kloten een beetje eerder breken en zo. Hè. Dat kun je dan ook nog aan. Ja, er zitten nog veel patatten in de grond. Er zitten ook nog veel bieten in de grond. Ja, het is nou eigenlijk volop oogsten, hè? Zeker voor de land- en tuinbouw. Wat ze nou ook zien, ze van, hoe zeg ik, verlotte moet naar oogsten, dat er veel plaatsen nog ook, coniferen goed gedaan weer. Vroeger moest dat allemaal met de hand gedaan weer. Tegenwoordig hebben ze door zo'n machientje vuur, en zetten ze bij de coniferen neer en de knipt als het ware onder in zo'n halve bol. De conifera doen ze door zo'n jute zak meer. De jute doek, binden ze dat vast. En dan gaat dan op transport.
0: Ja, dan gaat het op transport. En wat ons ook opviel, name ook Giel Hermans, straks in het eerste oor Riva. In deze streek zien we ontzettend veel pompoenen teelten overal. Ja. Er werden ontzettend veel pompoenen gekweekt.
2: Ja, dat valt me ook op. Ik denk eerlijk gezegd, en ik durf het niet zeker te zeggen, maar dat de pompoenen het vorig jaar goed en prijs zien geweest. En dat de reden is waarom dat er dit jaar zoveel pompoenen zien. Ik zou het anders niet kunnen verkloren, want ja, ik heb helemaal niks met pompoenen hier. Ik vind het, ja, het is moeilijk om te zeggen, maar veel mensen leggen die pompoenen vuur bij de deur of ergens op een bankje of weet ik wat. Maar hoe je ze dan een keer gaat vrezen, dan daar gewoon die rotten en dan zal ze het toch echt moeten doen.
0: Ja, maar voor in de soep vind ik dat ook wel eens een keer lekker. Een pompoensoepje, ja, nou,
2: de lippen maar ook onderbinnen. Ja, maar pompoenen niet wel nodig, hè?
0: Nee. Maar het is wel een groente die eigenlijk vergeten was, maar die ook weer een beetje terug in komen is. En met name ook in Amerika wordt de pompoen natuurlijk, de pumpkin wordt ook heel veel gegeten,
2: ja.
0: Hè?
2: Ja, maar dat heeft alles te maken met Halloween en noem maar op. Ik bedoel, dat is ook allemaal over bij je in Amerika. En dan hoeven we ons heen natuurlijk ook weer van alles onder meer organiseren. Maar goed, als we willen kunnen we ook een keer een suikerbietenfeest houden en een patatenfeest en een preifeest en noem maar op.
0: Nou, ja.
2: Zo kunnen we eigenlijk wel aan het feesten blijven en toch de producten promoten.
0: Dat is ook zeker. Die producten moeten we blijven promoten. Ja, en ja. Ja, met name ook niet de producten vergeten eigenlijk. Die we al standaard een beetje telen.
2: Ja, dat is wel. Ik vind het wel heel frappant, Peter. Dat ik, laat staan, los ik een artikel. En dan staat er, het iemand dan zegt, je groente gekocht. Die in de winkel, een heel goed winkel in Zevenum. En dan staat er op Nederlandse groentemix. Ja, en als ik dan kijk bij de code, de barcode die erop staat. Komt dat ja niet uit Nederland, komt dat uit het buitenland.
0: Ja, de mensen niet.
2: Ja, dat meen ik. En dan denk ik gewoon van, ja, ze zien dus gewoon een uur kunnen daarna. Je ze van alle kanten weer hebben genapt. Maar misschien dat het seksje wel uit Nederland kwam, maar de groente niet. En dan denk ik, hoe is het toch mogelijk? En we trappen er gewoon allemaal in. Er is niemand in er wat van zit.
0: Nee.
2: We weten het wel en denken van, nou, we zeggen er maar niks van, het zal wel. En we gaan weer door.
0: Ja, maar we kijken ook naar de portemonnee natuurlijk.
2: Ja, maar even goed. Als je naar de portemonnee kijkt, dan adviseer ik alle lustreers. Adviseer ik dan. Ga groentes halen binnen een tuinder die groenten verkapt en die zijn er zat. Ook in de Telemaatsregio. Haal verschillende soorten groenten. Maak zelf een groentemix, want dat kent ze heel goed. En dan heb je groentemix. Net zoveel groentemix als dat ze twee zakjes kaps in de supermarkt. Dan kan zich twee weken groente eten alleen al van de groente die ze kan kopen voor die twee zakjes.
0: Ja, dat is helemaal waar. En met name in het bleedje de Smakelink, door kan ze overal bij alle tuiners kan ze dat krijgen. En door zijn eigenlijk alle groentewinkels en ook natuurlijk de meat lovers, de vleesproducenten stonden er ook op. En dan kan ze die ganse strikpakket bij je krijgen.
2: Maar joh, en echt gewoon, dat is echt niet zo duur als dat zelf kan doen. En dan kan zich goed, dan kan zelf ook de groente invrezen. Ik bedoel, bomen of groente invrezen, ja, dat is al lastig gewoon. Maar waarom zou je dat allemaal in zo'n secties voorgesneden halen, terwijl ze zelf ook kunnen doen? En we moeten natuurlijk niet vergeten, Peter, dat nou in deze tijd ook langzaam maar zeker de groene bommetjes komen, hè?
0: Ja.
2: De sproetjes.
0: Ja. Ik heb de eerste al weer gehad.
2: Ik heb de eerste ook gehad, maar tegenwoordig zijn ze zo weer doorgeteeld dat die niet per se vorst hoeven te hebben om te kunnen smaken. En die smaken ook goed.
0: Die smaken ook zeker goed, ja. Wist je trouwens ook dat het deze week de week van het eten is? En de week van ons eten, een landelijke campagne die van 3 tot en met 10 oktober 2026 plaatsvindt. En het draait eigenlijk om de bewustwording van het eten. We kunnen dus eten vanavond. En de doelstelling die ze daar eigenlijk bij neergezet hebben is van dat mensen weer bekend worden met dat boeren en tuinders producten telen die we kunnen eten.
2: Eigenlijk moeten ze dan een ganse haag erbij slijpen aan de oren. Dat die zijn wat er gebeurt op de land- en tuinbouw. En dat die mensen voor ons dagelijks eten zorgen. Zo simpel is het gewoon.
0: Ja, vandaag stonden we eigenlijk helemaal in het teken van de Nationale Groente- en Fruitdag. En toen moest ze minimaal 2 tot 3 stukken fruit per dag eten. Dat is heel gezond voor dich, hè?
2: Ja, nou goed, dat is voor mij gezond, dat is voor anderen ook gezond. Het is wel, ik heb deze week wel wat bijdragers gezien op Facebook. Onder andere, volgens mij van Kees van Rooij. Oud-burgemeester van Ostermaas, die is nou in Veghel, in mijn Rijstad, burgemeester. En Din was nou een school geweest om het schoolontbijt samen te nuttigen. En dat ging ook in het kader van, gezondheid. En dat zijn dingen, ja, dat is gewoon leuk. Dat mensen dat gewoon doen en er aandacht gaan besteden. Want eten is ook belangrijk. Maar als ze de jeugd, liep wel alsof ze rechtstreeks naar de... nog een of ander snackje gebeuren, gaan hem door te halen. Maar en gezondheid, dat weet ik niet of ze dat doen. Maar dat zullen ze toch moeten.
0: Ja, en ja, daar helpen ze een grote winkelconcern eigenlijk ook in met. Want ja, als ze dan Texas groenten verkopen, waar Nederlandse groenten op staat, ja, het is gewoon, het doet me gewoon pijn dat het dan in Nederland kan.
2: Ja, dat is gewoon een feit. En die grote winkels, die van alles aanbieden, die hebben ook een handje van snacks en allemaal dat grijveur aan neer te leggen. Dat schooljeugd die in Urke vrezen, die gewoon van de school doet, op de fiets even naar de deur loopt, de winkel in, kopen zich door iets van de snelle app en dan gewoon ze weer terug. Ja, en dat is niet te controleren door de schoolleiding, maar het is wel zo dat ze gewoon ongezond leven. En als ze dan even de werkkiks naar de scholen weer zijn begonnen, vinden ze her en der ook een plastic seksje. Met boterhammen en ja, dan kan je wel horen wat dat vanaf komt.
0: Ja, dat wil heel zeker. Lee, als we naar het weer kijken, want het weer bepaalt ook natuurlijk wat we eten. Nee, tenminste, vroeger was dat bij ons toe, zo altijd, en het is nog zo. Wat gaan we voor weer krijgen?
2: Ja, we krijgen nog in elk geval vrijdag nog behoorlijk wat regen. In elk geval behoorlijk wat buien. Met name soms kunnen de pittige buien zien. Met een klap onweertje om in te verwonderen. Vandaag zal het allemaal wel meevallen. Wel een frisse wind, hoe het westen, en dat hebben we ook op zaterdag zo. En dan, de droge periode hebben we de overhand, maar dan kan ik altijd een bui vertrekken. En ik verwacht, de volgende net al in het voorgesprekje, zondag een belangrijke dag. Nou, ik denk dat het zondag voor 90% van de tijd droog blijft. Temperaturen rond de 16 en 17 graden. En de wind is zwak tot matig goed in west-zuidwestelijke richting. En de dagen door noord, dus van maandag tot en met eind volgende week. Ja, licht wisselvallig. Temperaturen tussen de 16 en de 19 graden. Er kan af en toe een bui vertrekken, maar de droge periode hebben we even gehad. Kortom, eigenlijk best aardig weer voor oktober,
0: ja. Nou, helemaal goed, Lee. Natuurlijk, die oktoberfesten her en daar zien ze natuurlijk overal los. Ik geloof nu in Zerum is het komend weekend eigenlijk allemaal los. Dus ik denk...
2: Daar hebben we natuurlijk wel een liedje bij, denk ik dan, of niet, de oktoberfest.
0: Dat heb ik wel zeker. Dat heb ik klaarstaan. Ik pak daar wat jongens van Spik en Span bij. En die hebben de La La Polka, ja.
2: Kijk.
0: Zou zeggen, Lee, pak die een lekker tas tier. Met een flinke scheut honing erin van onze Limburgse bieën. En dan komt het weer helemaal goed.
2: Dan komt het helemaal goed, Peter. Gaan we doen.
0: Oké, leid tot de volgende week.
2: Tot de volgende week. Hoi, Peter. Hoi.

We praten over het jaar 1995. En toen waren het helemaal het jaar van Scheng ondergang, oftewel de nachtroven. Nachtroven, in ja, begin jaren 80 is er een beetje opgestaan. Kwamen uit Maastricht, waren de strootzangers allemaal bij elkaar geveegd eigenlijk. En die hebben ze gehad, gewoon lekkere Limburgse muziek maken. En die trekken door Maastricht hier. En ja, zo maken we eigenlijk leuke muziek. Maar toen hebben we het over Harry Kole, John en Mario Doms. Ook wel bekend, Chino Fey, Ramon hebben we erbij zitten, Frans Teunis zijn we erbij zitten. En die trokken gewoon samen met elkaar op. Maakten leuke muziek. Hij had er een leuk ensemble bij zitten. Wat natuurlijk lekkere muziek maakte. Ja, en wie toen de doorbraak kwam van Scheng on de gang. Natuurlijk, dat was de knijter die ze helemaal kunnen maken. En toen ging het ook een beetje heel snel met de groep. Landelijk broken ze ook een beetje door. En uiteindelijk is de groep helemaal uit trein gevallen. Want ze zijn eigenlijk allemaal hun eigen weg gegaan. Roem is natuurlijk dan toch wel weer iets was ook met ummers kunnen gaan. En ja, dat doen sommige mensen doen dat gewoon solo. Zoals Marleen Rutte zit weer een ganse nieuwe hoed. Breng mij nog lang niet naar huis overnacht.

Ja, breng me nog lang niet in hoes. Ja, we willen nog lang niet in hoes toe gaan. Ik net weer alleen dat ook helemaal zingt eigenlijk. Meeste Oktoberfesten, ja, in deze regio lopen ze ook al overal. En Marleentje Rutte zal toch overal wel een keer van de partij zien. Breng me nog lang niet in hoes. De ganse nieuwe knijter van ons kleine nachtegaaltje Oet Hunsel. De mensen die een ticket hebben voor de slotconcerten van Rouwenezen, daar staat een verkeerde tijd opgeschreven. Want die hebben gezegd van de zaal is al heel vroeg open. Betekent dat de zaal pas echt om 6:30 opengaat. Dus als je toch van, ik ga heel vroeg voor die tent liggen, ja, vergeet het maar, want de tent die gaat nog niet helemaal open. Dus met andere woorden, je moet gewoon later vertrekken naar Rouwenezen, naar de slotconcerten. Dan komt dat allemaal goed. Wat hebben ze wel gezegd van het bureau wat de tickets verkocht heeft? Wie hebben zelf die fout gemaakt? Dus de tickets weer niet veranderd. Je kunt gewoon met je eigen ticket wat je gekocht hebt, kunt je gewoon lekker naar binnen toe komen. Dus ze zien, geen problemen. Alleen de muis gaat later naar binnen toe. Dadelijk ten donderdag Open Express. We hebben natuurlijk Antonio Beré in zijn jas hoeden doen. Regent het boet, Antonio? Toen brengt ze me zo hel. Nee, toch niet. Nou ja, hij komt dadelijk natuurlijk met spoor nummer 2A. Hoe je dat ik helemaal ga vertrekken. Met een donderdag Open Express. Richting Oktoberstel, heb ik me laten vertellen. Dus weer wat voor feestmuziekjes. Dat we nog allemaal van hem krijgen. Dit was een boer op. Ik zou zeggen, tot de volgende week. Hoi!

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politie heeft fouten gemaakt bij de doorzoekingen van de woningen van voormalig prins Andrew. De doorzoekingen waren volgens de rechtbank onwettig omdat ze gebaseerd waren op een verkeerd wetsartikel. Toch betekent dit niet dat het onderzoek tegen hem wordt gestopt, zegt deze verslaggever van het Britse Sky News.
1: But, said the judge, the fact that the warrants were quashed does not bring an investigation to an end, or mean that the whole of the investigation was unlawful.
0: Het onderzoek draait om ambtsmisbruik en de vraag of Andrew geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. 7 publieke omroepen willen opheldering van de NPO over de Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Eerder maakte de NPO bekend dat er toch een Nederlandse inzending zou komen waar verschillende omroepen in het bestel aan mee zouden werken zonder te noemen welke. Bijna alle omroepen willen nu weten hoe dit is besloten en of Nederland zich nog kosteloos kan terugtrekken uit het Songfestival. Avro Tros trok zich vorig jaar terug uit de wedstrijd vanwege deelname van Israël. President Trump zegt dat de VS Iran niet zal aanvallen voor de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Volgens Trump verlopen de gesprekken tussen beide landen productief. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Daardoor veroorzaakte hogere brandstoffen zijn een belangrijk verkiezingsthema. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse operatie. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.

Avond Express. Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan.

Een hele goede avond. Het Ondergaande die gaat weer beginnen. Het is weer donderdag op deze 8 oktober 2026. Ja, we hebben weer de oktobermaand. En dat betekent over een paar dagen, zondag, dan hebben we hier open dag in de studio. Nu is het nog lekker leeg. Peter is naar huis toe. Peter, hartstikke bedankt voor 2 uur lang de boer op. Ja, dat wil ik nog even zeggen. Ik zit hier even alleen in de studio. En aanstaande zondag, dan wordt het wat drukker. Open dag van PNM. Heel veel medewerkers verlenen daar hun medewerking aan. Je kunt zien hoe radio gemaakt wordt. Je kunt zien hoe tv gemaakt wordt. Je kunt zelf radio en tv maken. Van alle handen dingen te doen. Dus kom naar de studio's van Omroep PNM. En wil je meer weten over de open dag, hoe laat het begint en tot hoe lang het duurt en dergelijke. Dat kun je allemaal vinden op de website van omroeppnm.nl. Jazeker. Mijn naam is Antonio, dat wil zeggen 2 uur lang de donderdagavond express op de radio. En wat gaan we allemaal doen vandaag? Jazeker, over een paar minuten live muziek in de show. Rond de klok van 9:30. Een verzoekplaatje. Nou, dat kan jouw verzoekplaatje zijn. Denk er rustig over na. Wat wil je horen op de radio op dit tijdstip? En dan ga ik er draaien om 9:30. Dus je kunt er nog even over nadenken en dan laat hem even weten. Dat kan al via App de DJ. En als je wilt bellen, dan over een minuutje of 20, dan noem ik het telefoonnummer. Dan zijn er vandaag ook weer bekende wereldburgers jarig. Dus rond 15:15 ga ik eens even kijken wie er vandaag allemaal jarig zijn. En pak ik mijn verjaardagskalender erbij. Druk programma dus. En zeker als de platen wat langer duren, dan heb ik in ieder geval tijd om nog wat dingetjes te zeggen. Of ik moet meteen weer een paar platen schrappen. Naar die eerste, I Will Feel For You van Chacacacacan. Die was al behoorlijk lang. En de tweede plaat, die is ook al een 4 minuten, dus ik weet niet waar het gaat worden. Dadelijk een paar korte plaatjes, denk ik, programmeren. Hier is Adele en om nog wat dingetjes te zeggen, of ik moet meteen weer een paar platen schrappen. Naar die eerste, I Will Feel For You van Chacacacacan, die was al behoorlijk lang. En de tweede plaat, die is ook al een 4 minuten, dus ik weet niet waar het gaat worden. Dadelijk een paar korte plaatjes, denk ik, programmeren. Hier is Adele en Rolling in the Deep.

To the beat. Adele dus en Rolling in the Deep. We gaan live muziek draaien in de Donderdagavond Express. Het eerste uurtje is dat meestal een plucht en vandaag gaan we naar Los Angeles. Daar staat het Ace Hotel en toch wel jaartjes geleden in 2017 stond daar Shawn Mendes op de bühne. Wij hebben daar opnames van en die wil ik je laten horen, want hij speelde onder andere ook zijn grote hit Mercy. Shawn Mendes dus, live and unplugged in de Donderdagavond Express.

En natuurlijk een hoop schreeuwende, gillende meisjes op de achtergrond. Shawn Mendes dus, daar in Los Angeles. En Mercy. In het volgende uurtje hebben we meer live muziek voor je.

Nee, je hoeft niet naar huis. Marco Borsato zong dat in 1995 alweer. Zet een top 10 notering voor hem. En het stond op het album. Ik moet er even na kijken, want waar stond het eigenlijk op? Als geen ander. Origineel was het dus niet van Marco Borsato. Heel veel liedjes van Marco Borsato. Dat zijn eigenlijk covers van andere platen. Veelal Italiaanse platen. En Je hoeft niet naar huis vannacht. Dat was gecoverd van een Amerikaanse versie. You don't have to go home tonight. Dus echt heel lang nadenken voor de titel. Dat hebben ze niet gedaan. En het werd destijds uitgevoerd door de Triplets. En die hadden er in 1991, dus 4 jaar eerder dan Marco Borsato, een grote hit mee in Amerika. Nou, dat dat ook in Nederland aansloeg, dat bleek dus wel door de versie van Marco Borsato. Er zat er nog eentje voor. Die was van Greenfield & Cook. Klinkt ook een beetje Amerikaans, maar het zijn toch gewoon Nederlandse jongens. Want eigenlijk heet die Rink Groeneveld en Peter Kok. Ze kwamen destijds uit Den Haag en in eind jaren 60, begin jaren 70 hadden ze een paar leuke hitjes. Onder andere Only Lies bijvoorbeeld en deze Don't Turn Me Loose. Inmiddels is het duo eigenlijk al jaren gestopt. De ene die woont volgens mij in Zuid-Frankrijk en de andere die heeft dan een hele tijd in volgens mij in Chili gewoond of zo. Dus of het nog ooit bij elkaar komt, ik verwacht het niet hoor. We gaan eens even kijken naar de top 40 van dit moment. En ja hoor, Taylor Swift heeft weer een nieuwe plaat. Och. De ene plaat na de andere brengt ze uit. Deze keer is het patiënt 0 aan de beurt. Patient Zero dus, de nieuwe van Taylor Swift. Denk er rustig over na. Welke plaat wil je horen als verzoekplaatje?

0: Ja, zij was Patient Zero, die Taylor Swift. Maar als je denkt van, nou, leuke plaat, ik weet er nog wel een paar. Laat me even weten, wat is jouw favoriete verzoekplaatje? Hoogste tijd dus om het door te bellen. Telefoonnummer, zal ik je eens even vertellen.
1: Het is weer tijd voor een verzoekplaat. Bel naar de studio voor je favoriete plaat. Telefoon 077 30 66 33 3. Verzoekplaat.
0: Inderdaad, laat mij weten wat is jouw favoriete plaat. En dan draai ik hem draaien. Ik ga gewoon een plaatje draaien. 2 minuten krijg je. Hier zijn de Hollies en Look Through Any Window.

0: En natuurlijk een slotakkoord voor de Hollies en Look Through Any Window. Er zijn er weer diverse telefoontjes binnengekomen, dus ik ga gauw beginnen voor de verzoekplaatjes.
1: Tijd voor een verzoekje.
0: Inderdaad, want het is tijd voor een verzoekje. Bijna 5 minuten over 10:30. Ik kreeg net een telefoontje binnen. Gerrit die belde op, Gerrit uit Kessel, en die zegt van... Hey Antonio, ik ben nog even een oude radio aan het repareren. Dus ik zit helemaal onder in de kelder. Kort en bondig, down under. En ik ben aan het werk. Dus het leek Gerrit een heel goed plan om Man at Work aan te vragen. Ger, goede keuze voor jou. Van jou en gaan draaien. Down under. Ger, deze is voor jou en voor alle anderen die nog gaan zwoegen zijn op dit late tijdstip.

Ja, voor alle zwoegers die op dit tijdstip nog aan het werk zijn, van het klussen zijn. Man at Work and Down Under, een verzoekje aangevraagd door Ger. Dan kreeg ik nog een belletje van Dre. Dre zegt van, hey Antonio, kun je van mij Billy Preston draaien? Want die had hij volgens mij nog nooit aangevraagd. Ik wil, will it go round in circles? Ik moet nog even oefenen, jongens. Will it go round in circles van Billy Preston? Ja, natuurlijk, Dre. Dat gaat lukken. Komt er zo aan.

In Amerika was het een grote nummer 1 hit. In Nederland werd het maar een klein tipje. Will it go round in circles op de radio dankzij een belletje van Dre. Dre, hartstikke bedankt voor deze vergeten plaat. Ja, Billy Preston, ik ken hem eigenlijk ook van Get Back natuurlijk, van de Beatles. En natuurlijk zijn samenwerking met Sarita. It will come in time en dergelijke. Daar heeft hij ook hier in Nederland een behoorlijke hit mee gescoord. En hoe heet hij die andere ook alweer? With You I'm Born Again of zoiets. Ja. Dre, hartstikke bedankt voor deze plaat van Billy Preston. De man die veel te vroeg overleed. Ook hij mocht volgens mij nog niet eens 60 worden. Ik ga nog een plaatje draaien van ABC. Dan kom ik dadelijk terug met de jarigen van vandaag. En dan bedoel ik niet de vrienden van Omroep PNM, maar gewoon bekende Nederlanders, wereldburgers. Maar eerst dus ABC en Poisoned Arrow.

0: Shoot that poison arrow to my heart. ABC op de radio. Even kijken, wie zijn er vandaag jarig?
1: Hey Antonio, wie is er vandaag eigenlijk jarig?
0: Nou, dat zal ik eens even precies vertellen. Chevy Chase is vandaag jarig. Die is acteur, komiek. En ik ken hem ook van de videoclip van You Can Call Me Al. Nou, Chevy is 83 jaar geworden. Nou, Maurice de Hond, die is vandaag ook jarig. Je weet wel, die op Pili Peiler en dergelijke. Die Maurice de Hond is vandaag 79 jaar geworden. Dan is Jacques Spijkerman vandaag jarig, 78 jaar. En Sigourney Weaver, die Amerikaanse actrice, is vandaag 77 jaar geworden. Nou, Jan Marijnissen van de SP van vroeger, die is vandaag 74 jaar geworden. En Laura Vlasboom van Frissel Sissel, volgens mij. Ja, die is vandaag 58 jaar geworden. Matt Damon is vandaag jarig, 56 jaar. En Annemieke van Vleuten, de wielrenster, is vandaag jarig, 44 jaar. En Bruno Mars is vandaag jarig, 41 jaar. En aangezien dat Annemieke van Vleuten niet zo goed kan zingen, en Bruno Mars wel, draai ik een plaatje van Bruno Mars. 41 jaar geleden geboren, dus proficiat, Bruno. Marry You. Een van zijn grote hits van Bruno Mars.

0: Ja, 41 jaar is hij geworden. Hè? Bruno Mars en Marry You op de radio.
1: Oeh! Rock and roll on the radio.
0: Hier is Rod Stewart en Tina Turner. Samen en It Takes Two.

0: It Takes 1, It Takes 2, nee, It Takes 2. Rod Stewart en Tina Turner samen. Hé, hey, ik kijk eens even op de klok. Het is bijna 10:00. Dat wil zeggen, nog één plaatje te gaan. Ga ik even koffie zetten en ik ben zo terug voor deel 2 van de Donderdagavond Express.
1: Donderdagavond Express. Omroep PNN.
0: Dus tot zo voor deel 2 van de show.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval gepleegd op de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Correspondent Daisy Moore.
1: Twee ballistische raketten van de Houthis werden daar onderschept, maar die hebben wel nevenschade veroorzaakt. Want als zulke raketten onderschept worden, komen er alsnog allerlei brokstukken naar beneden. En we horen dat een kinderopvang en een kliniek beschadigd zijn.
0: Een aantal luchtvaartmaatschappijen heeft vanwege de explosie zijn vluchten op Riyadh gestaakt, waaronder het Duitse Lufthansa en Air India. Een man van 33 uit Den Haag is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als agent om bij het slachtoffer binnen te komen. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. De vrouw is na het incident direct teruggekeerd naar Zuid-Korea. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. De doorzoekingen gebeurden in het onderzoek naar ambtsmisbruik door de broer van koning Charles en of hij geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hoewel de huiszoekingen niet volgens de regels gebeurden, wil dat volgens de rechtbank niet zeggen dat het onderzoek naar hem moet worden gestaakt. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse inval. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.

0: De Donderdagavond Express vertrekt nu vanaf station PNM.
1: Ja, en met I'll Be Yours van Ilse Dwange openen wij het tweede uurtje van de Donderdagavond Express. Want we razen gewoon verder tot 11 uur vanavond op dit station. Station PNM. Mijn naam is Antonio, jouw machinist voor vanavond. En leuk dat jij ook weer meereist met onze lok, zeg maar, onze locomotief. Kom alweer hier en daar wat verzoekjes binnen voor het tweede uurtje. En ja, over een half uurtje is het weer zover, hè. Verzoekjes, laat me weten, wat wil je horen op de radio? Wat gaan we meer doen? We gaan over een paar minuten live muziek draaien. Ook in het tweede uurtje, maar dan alles ingeplucht en wel. En rond de klok van 11:15, dat duurt nog even, maar dan heb je ook wat. Muziek uit de regio. Ik ga je wel even laten horen wat er allemaal uitgekomen is. En ja, er zijn weer wel te leuke verrassingen tussen natuurlijk. En verder heel veel leuke muziek. Niet te veel praten, jongen, zegt die... Zegt de zendercoördinator van Omroep PNM. Dus ik ga gauw beginnen met leuke plaatjes. Onder andere van John Cougar Mellencamp. En een van zijn grote hits heet Paper in Fire.

0: Ja, Simply Red en If You Don't Know Me By Now live. En natuurlijk applaus. Hey, volgende week meer live muziek in de Donderdagavond Express.
1: Leuk dat je luistert.
0: Hey, zeker leuk dat je luistert. We hebben nog leuke muziek voor je. Onder andere van Sister Sledge. And We Are Family. En we zijn eigenlijk allemaal familie natuurlijk. Jij, ik...

van mij. Oh, hou van mij. Duidelijk een plaat van het goede doel. Geschreven door Henk en Henk. Het stond op het album België. En het kwam uit in 1983 alweer. Het was niet echt een knijterd van een hit in Nederland. Het werd wel heel veel gedraaid op de radio destijds. Maar het haalde wel de top 40. En we draaien hem natuurlijk nog regelmatig hier op de radio. Want het is gewoon een leuke plaat. Het goede doel dus. Hij zat er nog eentje voor. En dat was We Are Family. Een plaat geschreven door Nile Rodgers en Bernard Edwards. En die twee die ken je misschien wel van de formatie Chic. En het werd een beetje een lijftiet van de band The Sister Sledge. Hè? We Are Family. Het kwam uit in 1979 en het stond op het album We Are Family. En het was een beetje de voorloper en de opwarmer van We Lost in Music. Ook weer een grote hit van Sister Sledge. Ik ga eens even kijken naar de top 40 van dit moment. En die doet het goed. Ze hebben er jarenlang op moeten wachten om een beetje succes en bekendheid te krijgen in Nederland. Maar de laatste tijd gaat het eigenlijk vooruitstrevend. Na Multicolor gingen de deuren open van Sommieux en de ene naar de andere plaat. Dat werd nou in één keer een hit. Nu is Feels aan de beurt. En niet zomaar. Nee, deel 2. Feels Part 2. Van Sommieux. Vandaag in de Donderdagavond Express. En je vraagt je af, is er dan ook een deel 1? Ja, er is ook een deel 1, maar die is niet zo vlot. Die is lekker rustig. Dit is wat meer poppy en wat meer hitgevoelig, laat het zo zeggen.

0: Feels Like Home. Som je dus op de radio en Feels Part 2. Ondertussen heb je weer na kunnen denken. Wat wil jij eigenlijk horen op de radio? Wat is jouw favoriete plaat op dit moment? Laat het me weten. Wat is jouw verzoekplaatje?
1: Het is weer tijd voor een verzoekplaat. Bel naar de studio voor je favoriete plaat. Telefoon 077 30 66 33 3. De verzoekplaat.
0: Het is 10:30, dat wil zeggen tijd voor een verzoekplaat. En ik heb ze echt nodig, daarom zeg ik help. Je krijgt van mij dikke 2 minuten om te bellen.

0: Beatles uit de jaren 60 en Help. Jullie hebben mij geholpen en er zijn verzoekjes binnengekomen. Dus ik ga gauw beginnen, want het is... het is tijd voor verzoekplaatjes. Dat wil ik zeggen. Ik denk, ja.
1: Tijd voor een verzoekje.
0: Inderdaad, tijd voor een verzoekje. Erik die belde op, hij zegt van... Antonio, kun je voor mij een plaatje dragen van Simon & Garfunkel? Maar natuurlijk, Erik. Erik dacht meteen aan Bridge Over Troubled Water. Daar heeft hij goede herinneringen aan.

tot en met het laatste neurtje. Simon & Garfunkel op de radio dankzij een belletje van Dre. Dre, hartstikke bedankt voor Bridge Over Troubled Water. Kwamen nog meer verzoekjes binnen. Dre die belde op. Hij zegt van, kun je voor mij Dr. John draaien met Mean Cheating Woman? Maar natuurlijk, Dre, deze is voor jou. 1, 2, 3.

Hey, de Dr. John op de radio, dankzij een belletje van Dre. Dre, hartstikke bedankt voor Mean Cheating Woman. Ik draai nog één plaatje, The Dire Straits met Heavy Fuel. En ik ga daar even een plaatje uit het land van Pele Maas draaien. Gewoon in het dialect. Dit is Heavy Fuel.

0: Ja, dit is wat met die brandstofprijzen. De ene record naar de andere. En vrolijk? Nee, daar word ik niet vrolijk van. Ik word wel vrolijk van de muziek van de Dire Straits. Ook al zingen ze over Heavy Fuel. Zo, nu even wat anders.
1: En nu komt een liedje over het land van Piel en Maas.
0: Inderdaad, we gaan naar Venlo toe. En daar woont Marinho Peters. En die deed mee met de Liedjes voor de Eeuwigheid. Deel 2. Liedjes van Frans Pollux gecoverd en dan hun eigen versie ervan maken. Dat deden die mannen allemaal. Ook Marinho Peters dus. En hij wilde graag Coyboy zijn. Dus hij koos voor dat liedje. Coyboy.

0: Level 42 en take a look, de laatste plaat van vandaag in de donderdagavond express. Dat wil zeggen, ik ga er weer vandoor. Het is bijna 11 uur en bedtijd voor mij. Ik wens je een fijne avond. Dadelijk na tijd 7 en 11 uur kun je luisteren naar het programma Non-Stop Night Shift. En die gaan de hele nacht door met non-stop muziek. Wat mij betreft, ik ben er volgende week natuurlijk weer. Van 9 tot 11 hier bij Omroep PNM. En aanstaande zondag, even nog vertellen, de open dag bij Omroep PNM. Kom gewoon kijken hoe radio en televisie gemaakt wordt. Ik wens je dus een fijn weekend alvast en graag tot de volgende week. Hey, hoi!
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval uitgevoerd op het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyad. Volgens Saoedi-Arabië is een raket onderschept en vernietigd, maar kwamen er brokstukken op de luchthaven neer. Die zouden schade hebben toegebracht aan een kinderopvang en een medische kliniek. Persbureau Reuters meldt ook dat er een burgervliegtuig in brand is gevlogen. Daar zou niemand in hebben gezeten. Het vliegverkeer zou zijn stilgelegd. Ook hebben luchtvaartmaatschappijen vluchten op Riyad gestaakt, waaronder Lufthansa en Air India. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AVROTROS. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En Paardenpraat TV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zou uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterms zullen zakken, maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. 4 astronauten zijn na 8 maanden teruggekeerd naar aarde vanuit het internationale ruimtestation ISS. Ze zijn met een ruimtecapsule van SpaceX geland in de Grote Oceaan voor de kust van Los Angeles. Het ging om 2 Amerikanen, een Rus en een Française. De ruimtereis duurde 237 dagen. De Franse astronauten is de eerste Europeaan die zo lang onafgebroken in de ruimte verbleef. Het weer, vannacht nog kans op een bui, koelt af naar 7 tot 10 graden. Morgen vooral in het midden en westen veel regen. In de rest van het land is het droger, bij 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AfroTros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde vanavond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren vanavond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwamen tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zal uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterm zullen zakken. Maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Yeah!

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op coming-out-dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren gisteravond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gevonden gevallen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avrotros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nidal Hassan live uitzenden. Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump goedkeuring voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS. En een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AVROTROS. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Even na 00:30 vannacht was de brand onder controle. Het weer vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.